Hollands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuze panda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Het dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuze panda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 5 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. De melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
2: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
1: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Omdat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. De jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
3: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
1: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 15 en 20 graden, bewolkt met af en toe wat regen. Houdt niet over, maar het is ook een mooie dag voor concertgangers. Want Tyla staat vandaag in de AFAS Live. En J. Cole doet zijn tweede concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Goedemorgen Jasmine.
1: Goedemorgen. Ik zag wel wat mooie beelden van J. Cole.
0: Ja, ik heb ook wel zin om te gaan, dat je een soort van FOMO hebt.
1: Ja? Dat je denkt van, oké, daar had ik bij moeten zijn. Ja. Het zag er in ieder geval goed uit. En hij was heel erg energiek en het publiek zong alles mee.
0: Ja, ga je? Gaaf.
1: Nee, ik ga niet.
0: Oh, oké. Nee, ik denk wel, want ik wil Tyla eigenlijk ook wel zien.
1: Ja, maar ja. Je bent maar één persoon, hè?
0: Ja, dus ja. J. Cole of Tyla?
1: Oei. Ik zie je toch eerder naar Tyla gaan.
0: Ja, ik vind het wel goed, inderdaad. Ashanti is vandaag jarig, 46 geworden. De broertjes van Jagged Edge, Brandon en Brian Casey, zijn 51 geworden. En Jagged Edge gaat natuurlijk optreden op 15 december in de AFAS Live. En Lumi D van 46 jaar geworden vandaag.
1: Oh, wauw, wat grappig. Ik heb nog steeds dat jonge...
0: Meisje in je hoofd.
1: Ja,
0: die is al een moeder.
1: Die is al, ja.
0: En verder, de Albert Heijn heeft sinds zondag te maken met een cybersecurity incident. Een hack willen ze het nog niet noemen, maar sommige prijzen kloppen al niet. Schappen blijven leeg en niet alle bestelde boodschappen worden bezorgd. Ook in het buitenland heeft Albert Heijn DHS problemen. Je hoort cybersecurity deskundige Ewout Driehuizen.
2: Ja, ofwel, er is iets, het systeem lekt enorm veel informatie waardoor ze het uit hebben moeten zetten. Of ze hebben aanwijzingen gevonden dat er iemand is binnengedrongen in die systemen. En dan is de eerste reactie, ja, is om dat in te dammen. Om eigenlijk een dam heen te bouwen om datgene wat je hebt gevonden. En erachter te komen wat er allemaal geraakt is door de aanvallers. Dus of wat er geïnfecteerd is.
0: Ja, we gaan het nog horen. Gisteravond was het jaarlijkse cabaret-gala in Theater Diligent.

0: Amnesia in Den Haag. Daar werden de VSCD cabaretprijzen uitgereikt. Dat zijn de Polifinario's en de aanmoedigingsprijs Nederlands Hoop. Ruud Smulders, Lisa Osterman, Jentel en de Boer en nieuwkomer David Linzen waren de grote winnaars.
1: Hartelijk dank. Ik ben heel blij met deze prijs. En met het bijbehorende geldbedrag van 17.000 euro. Niet dat dat mij beloofd is, maar ik vind wel dat ik het verdien.
2: Ik wil Bobby Aden bedanken. Omdat de meeste namen die ik tot nu toe heb gezegd, die zegt niemand echt iets. En nu heb ik een naam genoemd waardoor de concentratie weer een beetje terugkomt. Dus dat vind ik belangrijk. Ik ken haar niet persoonlijk.
3: Laat je niet afleiden door schreeuwende mensen die eigenlijk boos zijn om andere dingen. Dat is zonde van je tijd. Want zoveel tijd hebben we niet. En er zijn nog zoveel lompe, lelijke en eerlijke dingen te bespreken. Ik heb er zin in. Heel erg bedankt.
0: Gefeliciteerd aan alle winnaars van de cabaretprijzen. In deze morningshow hoor je zometeen de Jasmine's Classic.
4: Ja, zeker.
0: Tipje van de sluier?
4: Het heeft iets te maken met DJ.
0: Met DJ's?
4: Ja, ja.
0: Oké.
4: Ja.
0: Dat en meer zometeen. Nu Pharrell met een goede wakkermaker eigenlijk. Happy.

0: Dus het niet noemen, maar in de zomer brachten deze twee een mixtape uit. Resurrection, je hoorde Chloe en Timbaland met Talking Dirty op NPO Blend.
1: Jasmine's Classic.
2: Ja, ik kan heel veel zeggen over deze groep. Dat ze voornamelijk ook eigenlijk een soort van eendagsvlieg waren. Ik heb het over Janae. Ja, maar ik bedoel, een eendagsvlieg, dan ben je wel een goede eendagsvlieg als je deze track hebt uitgebracht. Want je spreekt eigenlijk alle DJ's aan.
0: Ja.
2: En ik dacht, nou ja, goed, Q speciaal voor jou eigenlijk.
0: Je hoort hem op alle feestjes.
2: Ja, en iedereen kan hem lekker meezingen. Dus en iedere DJ die voelt zich toch wel een beetje aangesproken.
0: Ja, eigenlijk zijn we allemaal DJ's. Als je op play drukt, ben je al een DJ, toch?
2: Ik waande me vroeger wel als DJ, inderdaad, als jonge meid.
0: DJ Jasmine draait deze voor je. Janae met Hey Mr. DJ.

0: 17 tot 20 graden.
1: 17 tot 20 graden. Wij zaten even het nieuws te lezen hier op de redactie van NPO Blend. En we kwamen het volgende tegen waar we een beetje van schrokken. Bij een ongeluk met een achtbaan in pretpark Six Flags in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens getuigen werd het dodelijke slachtoffer uit de achtbaan geslingerd. En het gaat om de zogenaamde Goliath, die we ook nog kennen van de Six Flags in Nederland.
0: We hebben ook
1: wat
0: een Goliath gehad.
1: Is.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja.
0: Wat, ja,
1: ik ben klaar met achtbanen. Ja. Ik heb het gewoon gehad.
0: Ja? Oh, ja, ik vind achtbanen eigenlijk wel heel leuk.
1: Bij dit grote park, wereldbekend park, wereldberoemd park. Ja, dat zelfs daar ongelukken gebeuren, dan denk ik, nee, het is gewoon niet meer te vertrouwen.
0: Ja, nee, ik heb wel een keer gehad dat ik in de Efteling zat en dat ik... waren we klaar om te vertrekken, zeg maar. Zaten we allemaal in die karretjes. En toen op een gegeven moment had ik zoiets van... Wow, wacht even, maar ik zit niet vast.
1: Oh.
0: Mijn beugel zit niet vast. Oh. Dus ik zo... Ai, ai, ai. Dus die man roepen en die man meteen zo... Oh, stop. Want ik hield hem met mijn beugel zo heen en weer van... Hij zit los!
1: Ja.
0: En toen kwam hij echt aangerend van... Oh, sorry, sorry, sorry. En toen heeft hij hem alsnog vastgemaakt.
1: Maar hij zat dus gewoon echt los.
0: Ja, hij zat nog
1: los. Je zou er gewoon uitvliegen.
0: Ja, ik zou... Ja.
1: Geen Jasmine Sendo meer.
0: Nee.
1: Crazy. Ja, ik was dus naar Disney in Parijs.
0: Ja.
1: Disneyland. En elke attractie is daar een vermomde achtbaan. Dus ik probeerde elke keer dan... Oh, Indiana Jones, dat is een film. Achtbaan. Oh, Avengers. Achtbaan. Alles was gewoon een achtbaan. Dus ik was gewoon de hele tijd mijn ogen aan het dicht doen. Van oh my god, hoe lang nog, hoe lang nog, hoe lang nog.
0: Ik ben echt klaar mee.
1: I'm too old for this shit.
0: You wanted to impress somebody.
1: Ja, I wanted to impress somebody, ja. Ja, leuk hè? Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, ik bedoel, ik vind echt achtbanen vind ik hartstikke leuk. Maar ja, hier denk je dan toch wel weer van shit man. Gebeuren er toch wel iets te vaak van dit soort ongelukken.
1: Bij zo'n bekend park, bekend bedrijf.
0: Ja, ja,
1: ook daar zelfs ongelukken gebeuren.
0: Ja, en die man die heeft het helaas niet gered. Hij zou enkele keren geraakt zijn door de kar, waarna hij viel. En nou goed, hoe de man uit de kar kon raken, is niet bekend.
1: Ja, ik zit te denken, we hebben Kick Push van Lupe Fiasco klaarstaan. Ik ga hem wel draaien, maar dit heeft dus niks te maken met het nieuwtje.

0: Op 30 oktober verschijnt haar nieuwe album Rebirth of a Lover. La Wils hoorde je met Excited op NPO Blend. Wake up call.
1: Nou, Q, je weet, ik ben dol op koken. Ik hou van eten.
0: Je eigen kookshow.
1: Ik hou ook van vlees. Maar ik word wel een beetje misselijk van de cijfers die ik heb gezien van het aantal dieren dat in Nederland wordt geslacht.
0: Wat dan?
1: Nou, wist je dat er 1 miljoen varkens in Nederland per maand worden geslacht?
0: 1 miljoen?
1: 1 miljoen.
0: Zo.
1: Ja, en de omstandigheden waar de dieren in meegestallen mee te maken krijgen ze ook gruwelijk. Zo wordt bijvoorbeeld al jaren illegaal de staartjes van varkens afgebrand of geknipt. En eerder startte de Stichting Varkens in Nood al een zaak tegen de staat. En vandaag is de uitspraak in het hoge beroep. En aan de telefoon heb ik Frederike Schouten, directeur van de Stichting Varkens in Nood. Goedemorgen, Frederike.
2: Goedemorgen.
1: Waarom worden eigenlijk de staartjes afgeknipt of weggebrand?
2: Ja, dat gebeurt omdat die varkens zo in van die kale stallen leven, niks te doen hebben. En normaal zouden zij hun hele leven bezig zijn met vroeten en onderzoeken. Ja. Maar ze vervelen zich en uit stress en frustratie kan het zijn dat ze aan elkaar staarten gaan bijten.
1: Oh.
2: En dat leidt tot schade. Dus in plaats van dan de stal aan te passen, worden eigenlijk de varkens aangepast. Dus als ze 3 dagen oud zijn, dan branden ze de staartjes eraf. Met een soort snijdend heet mes.
0: Ja, want je zou denken, die staartjes zitten er niet voor niks. Waarvoor zijn die staarten eigenlijk?
2: Ja, alle dieren die staart hebben, gebruiken die. Ze communiceren ermee. Je kunt eraan zien hoe ze zich voelen. Ze kwispelen ermee. De vliegen kunnen ermee gejaagd worden. Hmm. Maar bijna 99% van de varkens in Nederland hebben dus die staart helemaal niet.
0: En is het niet illegaal om zo'n staart eraf te halen dan?
2: Ja, dat is wel het verbijsterende eigenlijk. Het is al 30 jaar verboden in Europa. Maar in bijna alle landen in Europa gebeurt het wel aan de lopende band. En het is omdat er een uitzonderingspositie is in die wet. Die zou het even tijdelijk mogen doen als er problemen zijn of zo. En in feite heeft iedereen die uitzonderingspositie gewoon routine gemaakt. Ja, we vinden dat dat wel eens klaar mag zijn.
1: Ja. Je vertelde al over de leefsituatie van varkens in van die stallen. Want hoeveel ruimte hebben ze nou eigenlijk? Kun je nou een voorbeeld geven?
2: Ja, varkens, als ze een beetje groter worden, dan zijn ze 5-6 maanden oud. Dan zijn ze ongeveer 100 kilo, dus wel echt flink. En dan hebben ze in Nederland 1 vierkante meter tot een beschikking. Dus ze staan met z'n tienen in een kale betonnen stal van 10 vierkante meter. En ze hebben daar dus vooral ook niks te doen. En het zijn zulke nieuwsgierige dieren. Die zijn gewoon, het is echt uitzichtloze verveling.
1: Ja, want ze zijn ook hele intelligente dieren, toch?
2: Ja, dus ze worden wel vergeleken met, nou, ze kunnen puzzels beter oplossen dan een hond bijvoorbeeld.
1: Oh, wow.
2: Ze zeggen wel eens dat ze in staat zijn dingen te doen zoals een kind van 1 jaar of 4. Dat is moeilijk vergelijken, want het zijn andere dieren, maar ze zijn echt intelligent, ja.
1: Ja, en jullie begonnen een rechtszaak tegen de staat en zijn in hoger beroep gegaan. Waarom?
2: Ja, om dus dat verbod eindelijk te gaan handhaven, want onze overheid die zou moeten optreden tegen routinematig afbranden van staarten. En die doen dat dus al zoveel jaar niet. En dus we hebben gevraagd wat ze het willen gaan doen naar 5 grote varkenshouders die routinematig staarten afbranden. Maar de overheid weigerde op te treden, dus toen zijn we naar de rechter gestapt. En de zitting hebben we nu afgelopen zomer gehad. En we hopen dat de rechter ook zo kritisch is, net als wij.
0: Ja, want wat verwacht je inderdaad van vandaag?
2: Ja, ik durf er nauwelijks iets van te verwachten. Maar ze waren wel kritisch. En we hopen dus dat de rechters de overheid opdragen, onze NVWA, om te gaan handhaven. Want dan zouden de staten er echt niet af mogen. En dat betekent dat die stallen moeten worden verbeterd. Dus dan krijgen varkens uiteindelijk iets beter.
1: Dankjewel, Frederike Schouten. We gaan het in de gaten houden. En laten we hopen dat het helpt, het hoge beroep ingaan.
0: Ja,
1: en dat er, ja, toch? Dat er in ieder geval iets beter voor de varkens gezorgd gaan worden.
2: Yes.
1: Dankjewel, Frederike Schouten, directeur van Stichting Varkens in Nood.
0: In de morningshow hoor je zometeen Usher met Bad Girl voorbij komen. En dit is ook wel een enorme hit van Jennifer Lopez, J-Lo met If You Had
1: crush.
0: My Love.
1: Jouw oude crush.
0: Ja, mijn crush. Oud is ook, ja.
1: En zo zijn je posters ook aan je muur.

0: ook van zijn Confessions album Bad Girl van Usher. Die heeft hij natuurlijk ook gedaan als opener bij de Super Bowl, toen hij zijn halftime show mocht doen in de Verenigde Staten. Je luistert naar de Morning Show. Het is alweer 8 voor 8. En we zijn een beetje op zoek naar jouw frustratie of je irritatie.
1: Ja, je mag weer gewoon lekker klagen, zeiken. Je mag even gewoon zo'n azijnpisser zijn. En gewoon even je gal spuwen.
0: He, de lijnen zijn geopend.
1: En het kan echt van alles zijn.
0: Ja, noem nog een paar voorbeelden voor mensen die nu luisteren, die denken van waar erger ik me eigenlijk aan?
1: Ik erger me eraan als ik mijn teen stoot.
0: Oh ja.
1: En dat het dan weer ontzettend pijn doet, dat het altijd weer die kleine teen is.
0: Ja.
1: Of het zijn altijd weer die witte busjes op de weg.
0: Ja.
1: Die gewoon irritant zitten te bumper kleven.
0: Ja, dat heb jij altijd, hè? Witte busjes.
1: Ja, witte busjes.
0: Ja.
1: En of een collega die alleen maar loopt te zeuren.
0: Ja, ik ben aangereden door een fatbike, dus ik haat fatbikes. Ja. Dus ja, het mag van alles zijn. Forever gewoon. Ja.
1: Ja, het mag echt van alles zijn. Heb je zoiets van, oh ja, lekker. Mag ik gewoon even nu
0: gal spuwen?
1: Ja, doe het gewoon lekker. Dat kan op de klik op NPO Blend.
0: Ja, de NPO Luister-app moet je even openen. Dan op Blend, dan een berichtje.
1: Ja.
0: En dan gewoon jouw frustratie of irritatie. Of je frustratie en irritatie.
1: Inspreken, dat mag ook allemaal.
0: Dat is leuk.
1: Ja, dat is heerlijk. Toch dat je even zo kan doen.
0: Van luister dan.
1: Ja.
0: Wat ik je wil vertellen is...
1: Ik ben er klaar mee.
0: Ik ben er helemaal klaar mee, die buurman van mij, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld.
0: Het kan van alles zijn. Dus stuur het even door, je frustratie of irritatie, via de NPO Luister-app. En dan behandelen we dat zometeen na de headlines van 8 uur. Eerst gaan we naar een plaat die de soundtrack was van de sitcomshow van de Wayans Brothers. A Tribe Called Quest. Met name Five Dog en Q-Tip hebben dit nummer in mum van tijd geschreven. Electric Relaxation op NPO Blend.

0: 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
2: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
1: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
3: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
1: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
5: De grootste hit van het nichtje van The Fresh Prince of Bel-Air hoor je zometeen. Eerst Michael Jackson met You Rock My World.

0: kijken, brengt zij nog muziek uit? Nou, een paar jaar geleden heeft ze een speciale kerst-EP uitgebracht. All I Have heet die. En daar zitten dan invloeden in van muziek uit Trinidad en muziek uit Panama. Want daar liggen haar roots dus.
1: Oh, echt?
0: Nooit geweten.
1: Nooit geweten, nee.
0: Wel leuk, voor ja, kerstmis. Zeker. Dus een paar maandjes nog.
1: Oké. Okay.

0: luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Het is een dag waarop je je BH uit mag laten.
1: Oh,
0: het is
1: dat
0: de
1: wist
0: No
1: ik niet.
0: Bra Day vandaag.
1: Is het No Bra Day vandaag?
0: Ja.
1: Oh.
0: En ook de Face Your Fears Day. Dus als je ergens bang voor bent, is vandaag is de dag om het te trotseren.
1: Okay.
0: Ben je bang voor spinnen? Ga ergens zitten waar veel spinnen zijn. Zulke dingen.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ben je bang voor spinnen?
0: Trouwens ook de dag van het falen. Oh. Om gewoon te vieren dat je af en toe faalt. Opstaan en weer doorgaan.
1: Oké. Okay.
0: Ben ik bang voor spinnen? Nee, ik ben bang voor slangen.
1: Nou, ik dus ook. Moeten we dan samen vandaag naar Artis en dan even een paar slangen in de ogen kijken?
0: Ja, maar ja, als er een glas tussen zit, is het niet eng natuurlijk. Ik vind het gewoon eng als ik gewoon een slang zie.
1: Oh nee, maar ik vind dat ook gewoon echt eng. Ik loop dan het liefst gewoon voorbij.
0: Oh ja.
1: Ja, nee. Huh. Oké, nou, dankjewel Q voor de Face of Fears Day vandaag. Ja.
0: Alsjeblieft. Ja. Nou, verder hebben we nog nieuws over Emery.
1: Ja, wat doe jij als je voor het eerst een flinke check op check, hè?
0: Check.
1: Een flinke check op je rekening krijgt. Dat is een lekker flink bedrag. Wat doe je dan? Koop je dan iets nieuws?
0: Oh, als er salaris is gestort.
1: Nou,
0: vakantiegeld.
1: Of een echt grote extra.
0: Een grote extra voor een mooie optreden dat ik heb gedaan.
1: Nou ja, bijvoorbeeld.
0: Ik heb dus, ik werkte ooit voor Nieuwe Revue, een tijdschrift en website, jaren geleden. En toen had ik mijn eerste grote artikel geschreven. Mm-hmm. Ik ben undercover gegaan, ik ben conducteur geworden voor ze.
1: Echt waar?
0: Ja, dus dat duurde maanden en daar kreeg ik dus ook een smak geld voor.
1: Dus jij kan gewoon zo'n trein rijden?
0: Ik kan je kaartje knippen.
1: Oh, kaartje knippen.
0: Je pas controleren kan ik.
1: Okay.
0: Maar inderdaad, ik zat op de trein. Maar daar kreeg ik dus een smak geld voor.
1: Oh.
0: En toen moest ik kiezen tussen een vakantie met mijn toenmalige vriendin naar Suriname.
1: Ja?
0: Of een grote tv. En wat denk je dat ik heb gekozen?
1: Nee, toch?
0: Een grote tv.
1: Yes. Ja. En toen ging het uit.
0: En het was ook een bak, hè. In die tijd waren tv's, dat waren echt gewoon een soort van koelkasten. Qua formaat. Ja, het is niet de relatie is uitgegaan, inderdaad.
1: Dat snap ik. Je kiest een
0: hele
1: tv
0: domme keuze.
1: Dus, boven mij.
0: Ga op vakantie naar Suriname, alsjeblieft, als je deze keuze hebt. Maar die tv heeft wel lang geduurd.
1: Oké. Okay.
0: Ja, die heeft het lang volgehouden.
1: Je langste relatie ooit.
0: Een dvd-speler bij en een videorecorder. Eronder en zo. Dus,
1: zo een. Oh ja, ja.
0: Ja, het was echt alles erop en eraan.
1: Ja, ik zou eerder gewoon een cruise doen met de familie of zo.
0: Oh ja.
1: Gewoon dat. Ja, dat lijkt
0: ik ben
1: me
0: nu
1: nog
0: wel
1: heel
0: van
1: leuk.
0: De memories. Ik denk dat dat wel een levensles is. Dat eigenlijk, fysieke dingen, die doen het maar even.
1: Ja.
0: Maar een herinnering aan iets heel moois, dus bijvoorbeeld zo'n mooie reis.
1: Ja.
0: Ja, dat draag je gewoon je hele leven met je mee.
1: Ja, dat had gekund als je naar Suriname was gaan met je vriendin.
0: Ja.
1: Nou, Anne-Marie, die had hele andere plannen.
2: I think I bought a Cartier ring, and when I gave it to Angela, I was more into
3: went to your sister.
2: Lattes, you know.
3: You just bought a whole bunch of lattes.
2: When I was when I didn't really have money because I was a student and everything, I had a ritual. Maybe that's why I'm always mentioning lattes and so. To me, they're cozy. I only get one a month, so when I did get money, there wasn't a lot of things that I wanted. To buy.
3: But it was lattes for everybody.
2: It was kind of like,
3: you want
2: now
3: latte?
2: I can have a latte whenever I freaking want.
3: Lattes on me.
2: Yeah, lattes on me. Don't worry about it. You can get it with extra cream, whatever. Whipped cream, do it. Go crazy.
0: Dus ze heeft gewoon lattes gekocht?
1: Ja.
0: Dat is de conclusie van dit verhaal?
1: Ja, ja, ja. Want ze zei, ik kom maar één keer in de maand een latte kopen.
0: En opeens kan dat elke dag.
1: Kan het gewoon iedere dag, wanneer je wil. Zo schattig.
0: Ja. Ik heb dat op het schoolplein wel gedaan met die kersen en die perziken. En dan kon je er eindelijk een paar kopen. En dan at je ze op tot je misselijk was. Goed, Anne-Marie heeft een cover gedaan van een grote hit van Mary Osmond uit 1980. Dit is I'm Coming Out.

0: Van zijn debuutalbum door Merg en Brain. De vierde kaart van Brainpower en Lloyd de Mesa op NPO Blend. Goedemorgen, het is 8:45. Cuba en Jasmine hier in de studio. En we staan even te kijken naar de irritaties en frustraties die binnenkomen.
1: Ja.
0: Leuk dat we daar ook veel berichtjes op krijgen.
1: Zeker, zeker. En het is dus weer tijd om gewoon lekker te klagen in frustratie te uiten hier in de morning show. Dat kan gewoon iedere dinsdag. En we hebben een berichtje gekregen van onder andere Eva, die zich doodergert aan iets wat we denk ik eigenlijk allemaal wel herkennen.
0: Ja, vind je het herkenbaar?
1: Ja, ja. Zeker wel.
0: Oké.
2: Frustraties en irritaties.
3: Ingesproken berichten, wat een ergernis. Het is voor sommige mensen vast makkelijk om zomaar wat te roepen. Maar ik wil je toch vragen om eerst je gedachten even te ordenen en dat uit te schrijven. Zodat ik het niet hoef te doen. En ook geen rustige plek hoef te zoeken om het af te kunnen luisteren. Ik ben er zelf trouwens helemaal niet goed in zomaar wat roepen. Dus ik heb deze voice note eerst uitgeschreven.
0: Ik wou net zeggen, een ingesproken bericht.
1: Eerst uitgeschreven en dan ingesproken.
0: Oh, wauw. Ja, wat vind jij ervan?
1: Ja, ik vind het soms ook wel echt irritant. Ik doe dus dan ook soms keer anderhalf of keer twee.
0: Maar dat is toch
1: afspelen.
0: Juist chill? Dan heb je niet zo'n heel verhaal dat je iemand aan de lijn hebt. Van, hey, hoe gaat het? Bla, bla, bla, bla, bla. En wat ik eigenlijk wil weten is, of wat ik van je wil hebben is...
1: Ja, maar soms zijn mensen ook gewoon... Dan denk je echt, krijg ik echt 5 of 6 van die voice notes achter elkaar. Dan denk je echt, yo, bel me gewoon even.
0: Oh ja.
1: Bel me gewoon even en zeg, hey, ik zit hier even mee op dit en dat. Hey, een heel verhaal. En dan denk je, oh, we zijn nu klaar. Nee, komt er weer eentje. Komt er weer eentje. Ja, ik doe het gewoon tegenwoordig echt keer 2. Of dan zeg ik, dan bel ik gewoon, what's up?
0: Ik bedenk me dat ik jou best wel vaak 3 of 4 voice notes had.
1: Jij bent een van die mensen. Ik wilde geen namen noemen, but you are one of those.
0: Ja, sorry Jasmine.
1: Die voice notes. Maar ik vind het ook een beetje luiheid.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh nee, ik denk juist makkelijk. Want gewoon vaak als je achter het stuur zit of zo, weet je wel. Gewoon kan je even niet tikken.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: als je het uittikt.
1: Dan snap ik het.
0: Ja, weet je, soms in een voice note kan je gewoon even snel pap, pap, pap, pap. En het hele verhaal is er.
1: Ja, maar het is niet altijd pap, pap, pap, pap. Het zijn soms hele langdradige... Ja, en toen was ik hier, en toen vond die persoon dit, en toen zei ik nog, oh ja.
0: En denk gewoon ik snel uit keer 2 en het is, hey Jasmine, hoe gaat het met je? En dan ben je er.
1: Ik ben wel echt die hoor, keer 2 doet echt wel, ja, verschrikkelijk. Maar goed,
0: dankjewel. Ik zie ook dat Natasja een voice note stuurt. Oh, dat is over een andere frustratie.
1: Oh,
0: gooi je er nog eentje bij of hou het even hierbij?
1: Nee, ja, ik vind dit wel een hele heldere frustratie.
0: Oh, ja.
1: Misschien kunnen we die van Natasja volgende week bespreken.
0: Dat is een goeie. Dankjewel voor je berichtje in ieder geval. Ja, wil je even reageren op wel of niet voice notes ontvangen? Ben je het eens met Jasmine die het irritant vindt? Ben je het eens met mij die het makkelijk vindt? Laat het dan even weten. NPO Luisterapp, daar zijn we op te vinden als Blend. Klik op berichtje en stuur even door hoe jij er tegenaan kijkt.
1: Ja, je mag het inspreken.
0: Dit is Gary Hilson met...

0: Contact and Harmony met The Crossroads. En je hoort een beetje onweer, buiten zien we dat ook.
1: Nou, in ieder geval regen, want het is bewolkt met soms wat regen. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
0: We hadden het net over de frustraties en irritaties. Gaan we vanaf nu elke dinsdag doen. En we kregen een voice note binnen van iemand die zei: ik ben de voice note zat.
1: Ja, maar dat had ze eerst uitgeschreven, Eva. En dan uiteindelijk ingesproken.
0: Ja, dankjewel wel voor dat berichtje.
1: Zeker.
0: Ja, ik ben eigenlijk pro-voice notes. Want ik zit vaak achter het stuur en dan kan ik gewoon niet tikken. Jasmine vindt het irritant, want ik stuurde soms 3 van 3 minuten achter elkaar.
1: Dus dan denk ik, bel me gewoon even. Ja, precies.
0: Ja, maar dus ze zijn het daar niet helemaal over eens. En de vraag is eigenlijk, wat denk jij?
1: Ja, Lou zegt, leuk juist om mensen te horen. Maar ik heb wel de regel voor al mijn vriendinnen. Max 5 minuten en nog liever onder de 3. 5 minuten?
0: Best veel.
1: Holy shit, ik vind 3 minuten vind ik ook al veel.
0: Maar het is 2,5 minuten, hè, als je het op speed keer 2 zet.
1: Keer 2 zet, ja.
0: Lou, wat ik je wilde vertellen is...
1: Ja, Samira zegt, voelt ook altijd als een verplichting... als iemand je een heel verhaal stuurt. Get to the point, ik moet ook weer door. Ja, I hear you, girl. Naila, ik vind het juist heel leuk om voice notes te krijgen. Lekker oortjes in, mijn eigen mini-podcast.
0: Oh ja.
1: En Maro zegt, good morning. Ik denk dat er voor beide wel wat te zeggen valt. Maar denk vooral de emotie en nuance, sarcasme, enthousiasme en intonatie... komen beter over dan in een tekstbericht. Dat is wel waar.
0: Dat is ook waar. Soms stuur ik iets... En dan denken mensen dat ik boos ben.
1: Ja, ja, dat je uitroept tegen.
0: Maar je bent gewoon even snel bezig.
1: Ja, ja. Ja. Gewoon ja. Punt.
0: Ja, dan moet je altijd een smiley meesturen om zo een gevoel mee te geven.
1: Dat is wel waar,
0: om het een beetje te verzachten.
1: Ja. Was je boos? Was je geïrriteerd?
0: Ja.
1: Maar inderdaad, als je het dan inspreekt, dan hoor je hoe je het bedoelt.
0: Hoi, ik heb nu even geen tijd voor je.
1: Oké.
0: In plaats van... Ik heb geen tijd.
1: Goed, ik irriteer me nu al aan je. Dankjewel voor alle berichtjes. En voor de frustratie en irritatie van vandaag. Maar we gaan het zo meteen met Mar over hebben. Wat zeg ik nou? Mar, de vrouw van de bekende ROC-docent en influencer Khalil... en podcastmaker van Marokkaas. En die is juist dol op goede voice notes.

0: een van de grootste hits van Snow Allegra, I Want You Around.
1: Wake up call. Ja, in irritaties en frustraties vandaag. De irritatie van Eva. Voice notes sturen via WhatsApp, ja. Q die vindt het allemaal prima en ik denk, bel gewoon. Eva die ergert zich dood aan mensen die complete verhalen inspreken, terwijl je dezelfde boodschap ook gewoon in 3 zinnen kan typen. En grappig genoeg is Mar, de vrouw van de bekende ROC-docent en influencer Galil en podcastmaker van Marokkaas, is juist dol op een goede voice note.
0: Ja, zie je wel.
1: Galil, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, jij bent dus team Eva?
2: 100%.
1: Waarom 100%. Zou je een heel verhaal inspreken als je het ook gewoon kort kunt typen?
2: Dat is veel sneller en makkelijker. Uh-huh. Maar dat denk ik ook bij mezelf. Als je een voice note van 5 minuten gaat sturen, bel gewoon. Ja, bel gewoon.
1: Ja,
2: wat doe je moeilijk?
1: Ja,
2: waarom doe je het zo moeilijk?
1: Bel gewoon. Tegenwoordig is bellen helemaal niet meer zo duur. Toch, dat zit toch in je pakket?
0: Het gaat ook niet over de kosten, het gaat over de snelheid. Wat stuur jij nooit even een voice note naar Mar dan?
2: Ja, maar die is max 30 seconden.
1: Kijk.
2: Als het langer dan dat duurt, dan denk ik van ja, dan kan ik net zo goed bellen. En dan als er iets in mijn hoofd opkomt, dan zeg ik dat dan.
1: Ja. Hey, en als jij er eentje binnenkrijgt, ben je dan iemand die dan zo'n voice note net als ik op 2 keer zet? Of doe je gewoon normale snelheid?
2: Nou, het eerste wat ik doe is, ik probeer die transcript te bekijken, dat ik het gewoon kan lezen.
1: Ja, hoe werkt dat? Want kan je het dan zo doen, dat vind ik dan wel interessant, dat je het dan wel op transcript kan doen, zonder dat die persoon heeft gezien dat je die voice note eigenlijk hebt gelezen?
2: Dat is een hele goede vraag die ik ook niet kan beantwoorden. Ah. Maar aan de andere kant denk ik, dat maakt voor mij helemaal niks uit. Want dan weet diegene ook, die moet nooit meer zo'n lange voice memo sturen. Dat moet hij gewoon niet meer doen. En als hij het niet doet, ja, dan bel ik gewoon terug. En dan zeg ik, ja, ik ga deze voice memo niet luisteren. Ik bel je niet gewoon. Ja,
0: die heb ik ook wel eens gehad, dat mensen terugstuurden, ik luister geen voice notes.
2: Ja, daar hebben we toch geen tijd voor. Nee.
0: Maar wat als je achter het stuur zit? Want dan kan je zelf ook niet tikken.
2: Klopt.
1: Dan bel je.
2: Dan bel ik. Kijk, en dan komen we weer bij hetzelfde resultaat. We bellen.
0: Nee, ik vind altijd dat een gesprek, zeg maar, als je belt, zo lang duurt. Dat mensen eerst doen alsof ze geïnteresseerd zijn in je. En daarna hoor je pas wat ze van je willen.
2: Dat is waar. Maar ja, met die mensen moet jij dan eigenlijk ook gewoon niet bellen. Dan is het niet de moeite waard. Ja.
0: Ook geen voice notes, geen tekstjes, gewoon niks.
1: Gewoon ghosten.
2: Gewoon niks. Van ja, ik ken jou niet, ik hoef je ook niet te kennen.
0: Ik heb geen gastenlijst voor je.
2: Precies, laat met rust.
1: Maar je kan toch ook gewoon meteen straight to the point zeggen, hey, ik bel even om dit en dit en dit. Klaar.
2: Je hoeft toch niet te... Ik zeg ook vaak tegen Mar, van als ik iets met haar moet bespreken of zo, zeg ik bel. Gewoon bel. En dan belt ze me en dan hebben we het erover.
1: Ja.
2: En niet een hele voice memo. Zij weet ook, als ze die stuurt, ja, ze gaat hem niet gehoord voelen. Ze gaat zich niet gehoord voelen.
1: Ja.
2: Absoluut niet.
1: Ja, precies. Ja, nee. En Maro die zegt ook hier in de berichten, die zegt ook van, ja, er is natuurlijk ook ruimte voor interpretatie, hè? Zo'n, als je een tekst stuurt, ja, dan kan je, het ligt maar net aan hoe jij je voelt. Zo lees je hem dan. Hè? Bijvoorbeeld een punt of een komma. Kan dan natuurlijk wel irritant zijn. Dus zo'n voice note, zegt hij, nou, dan hoor je in ieder geval hoe ik iets bedoel.
2: Klopt, dat is zeker een punt. Dat is zeker waar. Maar dat kan nogmaals, ja, ik blijf het herhalen. Dat kan ook bellend. Ja, dat hoeft voor mij niet. Dat hoeft niet.
0: Als je aan het werk bent, want dan wil je, weet je, ja, je bent natuurlijk gewoon een docent, dus je bent niet altijd te storen, soms geef je les. Dan kan ik je niet bellen, dus dan is het wel handig om je een voice note te sturen.
2: Klopt, dat is zeker waar. Alleen het probleem dan met Mar is, die belt mij gewoon tijdens de les.
0: Oh shit.
2: Dan neem ik voor 2 seconden op en dan zeg ik, ik zit in de les en hang ik weer op.
0: Is ook duidelijk.
1: Je laat het niet hangen.
2: Nee, natuurlijk niet. Ik neem altijd op.
1: Goed zo. Nou, dankjewel Galil voor jouw take op de voice notes en jouw frustratie, irritaties. En groetjes aan Mar.
2: Zal ik doen, dankjewel.
1: Fijne dag. Hoi hoi.
2: Fijne dag. Hoi hoi.

0: Sandcastle Disco van Solange op NPO Blend. En daarmee is het 9:05 geworden. Alweer bijna tijd voor de powerpokkel. En Jasmine liep weer in mijn eentje dit doen. Dus gaan we nog een keer doen.
1: Ik had nog een hapje van mijn kikkererwtenwafel.
0: Ja, neem nog een hapje van je kikkererwtenwafel. Zullen we het nog één keer doen? Even goed neerzetten. Okay. Het is alweer bijna tijd voor de powerpokkel. Klinkt veel lekkerder zo. We hebben deze week een nieuw thema.
1: Ja, UK songs. Of mensen die uit de UK komen, artiesten. Ja. De muziek daarvan.
0: En dat is echt Groot-Brittannië, de United Kingdom. Dus het mag uit Engeland komen, Ierland, Schotland, maakt niet uit. Ja. Het kan UK garage zijn, UK R&B, UK hip-hop. Ja. Aureliana stuurde gisteren een berichtje, die komt er niet uit.
2: Nee, wat doen jullie? Wat doen jullie? Mijn frontale cortex is in kortsluiting. Ik bedoel, even serieus. UK garage, two-step with a little bit of luck. We can make it through the night. I got 21 seconds to go. I got 21 seconds to flow. En if you're ready, welkom moet het worden. I'm sorry.
0: Wie weet kom jij er wel uit. Wat is de UK hit die jij graag wil horen als powerpokkel van vandaag? Dan draaien we hem na 9 uur.
1: Ja, er zijn natuurlijk wel wat artiesten waarvan je denkt, oh ja, die, logisch, die komt uit Engeland. Craig David natuurlijk. Sade.
0: Mark Morrison.
1: Estelle.
0: Ja.
1: Nou ja. Goed, noem maar op. Het kan allemaal. Stuur lekker door en laat ons weten welke track we moeten draaien voor jou, voor de
0: Paul. Is MIT. Ja, er zijn er zoveel. Het zijn echt leuke artiesten uit de UK. En soms wist je ook niet dat ze uit de UK kwamen. En dan deed ze zo'n Amerikaans accent.
1: Ja.
0: Dan hoorde je het er gewoon niet aan af.
1: Nee, daar gaan we.
0: Maar het was niet voor niks dat Trevor Nelson de lick presenteerde. Want in de UK wordt mooi R&B gemaakt onder andere.
1: Zeker, zeker.
0: Dus laat het even weten via de NPO Luister-app. Welke UK-track wil jij horen? Klik op Blend, klik op berichtje en stuur het door. Voice notes zijn ook welkom. We gaan naar Miguel met Adorn op NPO Blend.

0: 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
3: De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
1: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: De comeback single van Mariah Carey uit 2005 hoor je zometeen. It's Like That. En eerst Queen Pen met All My Love.

0: Dat was haar comeback single na allemaal dingen die geflopt waren. It's Like That van Mariah Carey met Jermaine Dupri en ook een beetje Fat Man Scoop.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Ja, nu doe je hem lekker mee, hè?
2: Ja.
0: Nu wel.
2: Ja, zeker.
0: Om 9:10 op dinsdagochtend.
2: Ik ben wakker, inmiddels.
0: Moet je even wakker worden vanochtend.
2: En mijn crackertjes op, dus...
0: Ik moet wel eerlijk zeggen, je bent veel vrolijker dan dat je vanochtend was.
2: Ik kwam wel vanmorgen echt een beetje chagrijnig binnen.
0: Ja, maar dat mag af en toe.
2: Ah ja, soms heb je van die dagen toch.
0: Het is ook een regenachtig dagje.
2: Ja, zeker.
0: 17 tot 20 graden vandaag.
2: Maar het is zo gezellig hier, dus dan word je vrolijk.
0: Ashanti is jarig, hè? Ja. 46 geworden.
2: Hallo, gefeliciteerd Ashanti.
0: De tweeling van Jagged Edge, Brandon en Brian Casey. 51 jaar geworden vandaag. Congratulations. En die treden natuurlijk op de groep Jagged Edge op 15 december in de AFAS Live. Lumi D, die we kennen van... Oh-oh!
2: Hey.
0: 46 geworden vandaag.
2: Fabien.
0: Mocht je ook jarig zijn, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, klapstaart. Feliz cumpleaños.
2: Sí.
0: Het is alweer tijd voor de Power Pokoe. Want die draaien we altijd rond dit tijdstip. Wat is het ook alweer? Nou, het is een track waar je power van krijgt, waar je energie van krijgt. Want dat krijg je van goede muziek.
2: Ja.
0: En het kan zomaar zijn dat je al bent begonnen met je werk of net op je werk bent aangekomen. Dus dan kan je die ook wel gebruiken.
2: Ja.
0: Wat komt er binnen vandaag? Want we hebben een nieuw thema.
2: Ja, UK music. Songs, UK artists. Melissa zegt Wiley en Idris Elba met Bost.
0: Bosty. Godfather, Manaoji. Ja, we zijn dus op zoek naar tracks uit het Verenigd Koninkrijk, uit Groot-Brittannië, met voornamelijk tracks uit Engeland.
2: Ja.
0: Maar Ierland en Schotland zijn ook welkom.
2: Zeker. Raphaël zegt een classic, Disney.

0: Dizzy Rascal met I Love You.
1: Oh ja.
0: En Daphne zegt Dizzy Rascal met Bunkers.
1: Oh.
0: Hey, kijk eens.
1: Veel Dizzy Rascal.
0: En Hamza zegt Big Brothers met New Flow.
1: Ah.
0: En we hebben Erik aan de lijn. Goedemorgen, Erik.
1: Wat wil jij horen?
2: SL2 on a regga tip.
0: Oh.
1: En waarom die?
2: Ja, doet me denken aan de zomer van 91. En dan hadden we net ons rijbewijs gehaald met een paar vrienden. En dan leende je de auto van je vader, want die had je natuurlijk nog niet. En dan reden we de stad, raampjes open en dan schalde dit uit je speakers.
0: Wow. Dus je kan hem ook helemaal meezingen?
2: Ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel hoe het begint van het.
1: Hoe gaat hij ook weer die? Hey, why day?
2: Hey, what let die, day rumba, day rumba, day da day, what let die, die.
0: Lekker, Erik.
1: Leuk, we gaan hem zo voor je draaien. Laatste vraag, wat doe je vandaag?
2: Ik werk.
0: En wat voor werk doe je, als ik vragen mag?
2: Ik werk thuis achter de computer.
0: Ah.
2: Logistiek doen we.
0: Oké, dus je kan hem even lekker hard zetten zometeen.
2: Ja, dat zeker.
0: Ah, goed. Nou, Erik, je mag hem ook zelf aankondigen.
2: Oké, hier is SL2 uit de UK met On a Regga Tip.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf...

0: Castle. Dat babyvet, dat mag er gewoon wezen. Het is 9:45. Je luistert naar de Morning Show. En je hoorde het net al in de headlines, de NOS-headlines. De Albert Heijn heeft sinds zondag te maken met een cybersecurity incident. Een hack willen ze het nog niet noemen, maar dat is het waarschijnlijk wel. Sommige prijzen kloppen niet, schappen blijven leeg en niet alle bestelde boodschappen worden bezorgd. Ook in het buitenland heeft Albert Heijn Delhaize problemen. En je hoort de cybersecurity-deskundige Ewout Driehuizen over de oorzaak.
1: Ja, ofwel, er is iets. Het systeem lekt enorm veel informatie waardoor ze het uit hebben moeten zetten. Of ze hebben aanwijzingen gevonden dat er iemand is binnengedrongen in die systemen. En dan is de eerste reactie is om dat in te dammen. Om eigenlijk een dam heen te bouwen om datgene wat je hebt gevonden. En erachter te komen wat er allemaal geraakt is door de aanvallers. Of wat er geïnfecteerd is.
0: Deze mevrouw was in de appie en die gaat er flexibel mee om.
2: Ja, joh, we moesten eigenlijk hutspot. Maar nou worden het gewoon spruitjes, joh. Dat is ook prima.
0: Kan gewoon. En de Franse supermarkten hebben het ook moeilijk. Dus kennelijk zijn er hackers bezig met de supermarkten in Europa. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen, waardoor koelinstallaties zijn gaan verwarmen in plaats van koelen.
2: Oei.
0: Daardoor dreigen grote hoeveelheden verse en diepgevroren producten verloren te gaan. Ook winkels van de supermarktketen Leclerc zijn getroffen, melden de Franse media. En het gaat dus ook om de Coöperatief, waar we wel eens geweest zijn trouwens, en de Intermarché.
2: Wow.
0: 150 winkels zijn daar getroffen.
2: Jeetje. Ja, er zijn wel andere online supermarkten die het daardoor wel drukker hebben.
0: Beter doen.
2: Door de problemen bij Albert Heijn.
0: Ja.
2: Ja, ja, er staat ook echt zo dat bijvoorbeeld. Mag ik dan die namen noemen, denk
0: ja,
2: ik?
0: Ja, we noemen de appie ook. Dus
2: Maar
0: door.
2: Okay. Ja, nou goed. Jumbo ziet dus nu al een toename van online bestellingen. Het kan nog niet zeggen of er ook in winkels meer mensen komen omdat de schappen bij de Albert Heijn leger zijn. Maar we moeten anticiperen op een hogere vraag. En als dit langer gaat duren bij Albert Heijn, dan valt er best wel een gat natuurlijk. En dat proberen we als Jumbo zo goed mogelijk op te vullen.
0: Gaatjes moeten gevuld worden.
2: Ja, de ene is de dood, is de ander zijn brood.
0: Ben jij gisteren naar de winkel gegaan?
2: Nee.
0: Nee.
2: Ik had alles in huis.
0: Ja, ik was dus inderdaad naar die gele supermarkt.
2: Ja.
0: Omdat ik dacht van dan ben ik in de blauwe en dan kan ik niet vinden wat ik nodig heb.
2: Ah, je was
0: dus
2: het
0: werkt wel zo in je hoofd.
2: Ja, zo gaat het wel.
0: Toch?
2: Ja, en er zijn meerdere supermarkten toch? Het is toch niet alleen maar die ene blauwe? Je hebt meerdere.
0: Nee. Maar het ding is dus dat ze het nog geen hack willen noemen bij Albert Heijn.
2: Ja, dat snap ik dus ook niet. Waarom?
0: Ja, waarschijnlijk omdat het meteen klanten bang maakt. Er zijn natuurlijk bonusgegevens die dan op straat kunnen komen.
2: Ja, ja, ja, ja,
0: zijn allemaal ingeschreven bij de appie.
2: Ja, ja, ja. En volgens mij was er al een keer eerder zo'n cyberincident geweest.
0: Ja.
2: Dus en er valt natuurlijk wel veel geld te halen.
0: Dat is het meestal,
2: als hacker,
0: hè? Extortion. Ja, nu zijn we echt aan het speculeren. Maar dat is wel met die Shiny Hunters en zo.
2: Nou.
0: Ja, toen met die Odido-hack. Die zeggen gewoon, als je niet betaalt, dan gooien we alles op straat.
2: Ja.
0: En dat deden ze vervolgens ook.
2: Ja, dus dat. Dus ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat.
0: We leven in een nieuwe wereld.
2: Er zijn ook andere supermarkten.
0: Ja?
2: Waar je boodschappen kan halen.
0: Ja?
2: Ja. Maar goed, we hopen natuurlijk dat het opgelost is.
0: Ga je allemaal namen noemen van supermarkten?
2: Nee, zeker niet. Nee?
0: Nee hoor. Oh, ik dacht, je gaat reclame maken.
2: Nee, ben je gek. Moeten we betalen? Moeten we lekker voor betalen?
0: Oh ja, dat werkt zo, hè?
2: Ja.
0: Ja, die moeten ook betalen.
2: Ja.
0: Dit is Destiny's Child met een grote hit voor alle dames die nu luisteren naar NPO Blend. Dit is Girl.

0: tijd is hier bij je. Forever van Chris Brown.
1: Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Caribbean
0: Classic. Jasmine, wij kletsen heel veel met elkaar. We sturen elkaar ook voice notes. Ik met name naar jou toe.
1: Ja,
0: maar we bellen ook wel veel. We appen veel.
1: Ja.
0: En toch heb ik je helemaal niks verteld over het weekend. Los van de twee concerten die we gisteren hebben besproken.
1: Uh-oh.
0: Want ik was bij Replay.
1: Ja.
0: Jij ook.
1: Ja.
0: En ik was bij Jill Scott. En een hoop collega's van NPO Blend ook.
1: Uh-huh.
0: Maar wat ik niet heb verteld is dat ik ook aan het racen was naar feestjes daarna.
1: Oh.
0: Want ik moest hosten in de Superclub bij een Latin party. Vida Fina op vrijdag.
1: Ja.
0: En in Lelystad op een poppodium bij de party Pina.
1: Oh, so you've been busy.
0: Dus ja, dus ik heb eigenlijk verder niks gedaan ook. Want ik wilde nog naar Artje op zondag, maar ik was gewoon te brak.
1: Ja, dat snap ik, ja.
0: Dus gewoon te weinig geslapen op een gegeven moment. Maar het mooie was dat die feestjes, die Latin feestjes, waren hartstikke gezellig. En er was daar een plaat en ik dacht opeens, die hebben we nooit gedraaid op Blend. Maar er zit gewoon een verhaal bij, want er gebeurt gewoon iets op het moment dat je die plaat draait.
1: Oh.
0: Wat is de limbo?
1: De limbo.
0: Limbo. Het kan ook het voorprogramma van de hel zijn. Maar het kan ook iets leuks zijn. De limbo.
1: De limbo. Is dat niet zo dat je onder een stok door
0: dat,
1: moet limboen? Ja.
0: En als je dus deze plaat draait, die limbo heet van Daddy Yankee, dan gaan mensen dus
1: automatisch limbo.
0: Automatisch gaan ze, dan pakken ze elkaar bij de hand.
1: Oh,
0: dan
1: echt?
0: Maken ze zo'n limbo-stok met elkaar. En dan gaan andere mensen daar een soort van onderdoor. Ik ben er ook onderdoor gegaan, want daar wordt steeds lager natuurlijk.
1: Ja, ja, ik moet zeggen, ik vind dat toch altijd wel naast de Polonaise toch wel een irritatie waar ik niet graag aan meedoe.
0: Waarom niet? Gewoon even zakken gewoon.
1: Ja,
0: zo
1: maar,
0: naar achteren zakken, je hoofd naar achteren.
1: Nee, maar ik ben ook niet meer zo lenig als vroeger.
0: Dat
1: en
0: is
1: ik
0: het
1: precies
0: gewoon.
1: Van, laat
0: je
1: het
0: kan
1: gewoon.
0: Het niet meer.
1: Nee, nou, laat het gewoon. Ja. Waarom moet je dat dan weer doen? Laten zien, oké, ik kan limbo, ik heb gedronken.
0: Omdat het gezellig is.
1: Oh, okay.
0: Je doet met z'n allen iets. Mensen die je niet kent worden opeens je vrienden. Bij deze mooie plaats van Daddy Yankee, limbo!

0: er niet meer is. A Life Story van Angie Stone op NPO Blend. Je luistert naar de Morning Show en we wilden heel even met je kletsen over hoe jij omgaat met je baas. Want een ontslagen tandarts is uit pure woede met zijn Porsche ingereden op een tandartsenpraktijk in België. Het gebeurde in Stekene in de provincie Oost-Vlaanderen. Ja gewoon uit de... Een soort van woede met zijn dure auto's. Gewoon, je ziet de foto's ook. Ja. Zo de vitrine van de tandarts ingereden.
1: Ja, de glazen toegangsdeur van de wachtruimte. En daarna heeft hij de auto weer in zijn achteruit gezet. En is weer de praktijk ingereden.
0: Wauw.
1: Dus dan ben je wel echt heel erg boos.
0: Ja.
1: De achterzijde van het pand is zwaar beschadigd. En het duurde voor de brandweer uren voordat de schade was opgeruimd. En dat ze de ramen en de deuren hadden dichtgemaakt. De VRT meldt dat de man in de praktijk heeft gewerkt. Maar was ontslagen en over de reden van zijn ontslag is niets bekendgemaakt. Nou, ik denk dat hij misschien anger issues had of zo.
0: Waarschijnlijk wel, ja. Ik denk aan die film Horrible Bosses. Je hebt de Horrible Bosses 1 en 2.
1: Ja.
0: Met Jennifer Aniston onder andere speelt daarin. Jamie Foxx ook trouwens.
1: Ja.
0: Maar dat zijn van die gasten die dan ook hun baas gewoon haten. En eigenlijk willen vermoorden. Het zijn comedyfilms, maar het is toch wel heftig.
1: Ja, het is toch heftig. Ik bedoel, ik snap heus wel dat je het niet eens kan zijn met je baas. Of dat je denkt, even schelden of whatever.
0: Maar ga dan ergens anders werken.
1: Maar ja, precies. Maar dit, als je ook die foto ziet, is wel op zich wel weer grappig. Je ziet gewoon twee van die, ruimtes waar je dus die tandarts, zeg maar, die stoelen ziet. En dan zie je zo die Porsche erin geparkeerd.
0: Gelukkig niemand gewond geraakt. Voor hetzelfde geld lag er iemand op die stoel.
1: Nou ja,
0: denk je dat je kies getrokken wordt en twee gebroken benen?
1: Dat je in de wachtruimte zit en ineens komt er zo'n auto binnengereden, ja.
0: En ook met zo'n Porsche. Je hebt zo'n mooie auto. Wat
1: het is echt een mooie auto. Het is gewoon zonde.
0: Ja, toch?
1: Why? Ja. Dus, maar ben je wel eens zo boos geweest op iemand?
0: Niet op een baas.
1: Nee,
0: ik ben wel eens van werk veranderd omdat ik het gewoon niet leuk vond. Maar dat is echt in de beginfase dat ik in een kledingwinkel werkte of zo, weet je wel.
1: Ja.
0: En ik heb op een gegeven moment in muziekwinkels gewerkt. Dat was echt een keten. Alleen, de muziekverkoop liep niet meer. Dus er kwam niemand die winkels binnen.
1: Oh, shit.
0: Dan zijn ze wel begonnen met dvd's verkopen en andere dingen. Blu-rays later.
1: Ja.
0: Maar het was toch niet... Ik was voor de muziek gekomen.
1: Ja.
0: Dus toen dacht ik, dit is aflopende zaak hier. Ja, het werd heel saai, inderdaad.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen heb ik wel meegemaakt. Maar dat ik echt boos was op mijn baas? Nee, volgens mij niet. Jij?
1: Nee. Ik heb wel eens te maken gehad met bazen die niet zo heel erg aardig waren. Maar nee, niet dat ik zoiets had van... ik moet je niet op straat tegenkomen.
0: Want anders smack that.
1: Even een bumpertje.
0: All in your face.
1: Ja, nee, zo ver ben ik niet gegaan. Nee, zeker niet. Nee.
0: You and taste.
1: En mijn leven is veel te mooi voor dat.
0: Mocht je even iets tegen je baas willen zeggen, dan kan dat. Je kan je berichtje sturen via de NPO Luister app. Klik op Blend en klik op berichtje. Wat wil je zeggen tegen je baas? We lezen het gewoon zo voor je op. Of je mag een voice note sturen. En dan hoor je hem zometeen in de show. Jamie is onderweg, want Jamie's Jams hoor je tussen 10 en 1 straks. Dus daar gaan we zo ook even mee kletsen. Eerst hoor je Tinashe en Schoolboy Q met deze grote hit, Too On.

0: Geproduceerd door DJ Master. Tinashe hoorde je met Too On. We hebben het even over de horrible bosses. De aanleiding is dat er een tandarts een praktijk in België is ingereden nadat hij was ontslagen. Met zijn Porsche ook nog eens.
1: Dan heeft hij wel goed verdiend, hè? Ho, heeft hij wel goed verdiend.
0: Ja, hij heeft niks te klagen. Dus je kan je niet voorstellen waarom hij dit deed.
1: Nee.
0: Maar we kwamen wel op de vraag, wat zou jij tegen je baas willen zeggen? Dit is wat Natasha zegt.
2: Baas? Ik heb helemaal geen baas. Ik ben mijn eigen baas. Dus ik ben de baas. I'm the boss. From the whole world.
0: Dankjewel voor je berichtje, Natasha. Er komt meer binnen, zie ik.
1: Ja, Michael zegt, kan deze vergadering niet gewoon in een e-mail?
0: Dat wil je tegen je baas zeggen.
1: Dat wil je tegen je baas zeggen, ja. En Jill zegt, bedankt voor je mening. Ik stop hem in een map. Dingen waar ik toch niks mee ga doen.
0: Oh. Noël die zegt, ik neem morgen een mentale gezondheidsdag op. Niet voor mezelf, maar ter bescherming van de rest van het team.
1: Oh, shit. En Ashra, ik functioneer vandaag op 90% koffie en 10% pure wilskracht.
0: Wow.
1: Ja, zo gaan die dingen.
0: Succes vandaag ook, Ashra.
1: Ja, precies.
0: Dankjewel voor alle berichtjes. Wij gaan alweer een beetje afsluiten. Jamie is er zo om 10 uur. Die doet Jamie's Jams. Hij start zijn show met Mystery Repeats van Pete Philly en Perquisite.
1: Ja.
0: En hij heeft weer een nieuwe artiest van de week.
1: D'Angelo.
0: Is de artist of the week, oftewel de essential artist.
1: Ja, en gisteren had hij ook weer een lekkere natuurlijk, hè.
0: Wat heeft hij gisteren toegevoegd?
1: Was er niet gewoon Brown Sugar?
0: Brown Sugar.
1: Brown Sugar bij.
0: Ja, de eerste. De eerste album heette zo. De eerste plaat op dat album was die.
1: Ja.
0: Ja, goeie. Nou ja, wie weet voegt hij ook nog iets toe van die andere twee albums. Black Messiah en Voodoo. Je kan het straks laten weten aan Jamie wat er behoort tot de essentiële tracks van D'Angelo. En dat doe je ook via de NPO Luister-app door te klikken op Blend en dan op berichtje. Veel plezier en succes vandaag. We hebben er nog twee voor je, maar voordat we dat gaan draaien zeggen we...
1: Ayo!
0: Change Clothes van Jay-Z hoor je zo. En dit is Whitney Houston met een enorme hit.
1: Ah, mijn favoriet.
0: Ja?
1: Ik kan de danspasjes uit mijn hoofd.
0: Maar kan je ook meezingen?
1: Nou...

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welke Amerikaanse neo-soul superster brengt er binnenkort een nieuw album uit en komt ook naar Nederland? Je hoort het zo in Jamie's Jams, Da Black. En eerst Pete, Philly en Perk Rizzit.

warme, oude, vertrouwde en tikkeltjes schurende stemgeluid van Macy Gray bij Blend. Zij komt volgende maand dus naar Nederland, want er komt een nieuw album aan dit jaar. Ze heeft wat te promoten en het leuke is, waar je ook zit in het land, ze is altijd dichtbij! 8 november Groningen, 10 november Amsterdam en 12 november in Den Haag. En er zijn nog tickets. Voor de schappelijke prijs van €43. Dat is geen geld natuurlijk voor een artiest met zo'n staat van dienst. Dus namens Macy Gray, doe something!

Lekker hè, de Womack Sisters achter het stuur van hun gloednieuwe single Chauffeur bij Blend met Mary J. Blige coming up. En even een vraagje. Ja, hoe groot wordt je huis? Hoe groot wordt je huis als je ineens de loterij wint? Ik weet niet of je daar wel eens over fantaseert. Ja, ik doe dat wel. Ik noem het liever manifesteren omdat ik weet dat het ooit gaat gebeuren. Maar ik zou niet een super groot huis willen. Ik begrijp dat nooit. Hè? Wat moet je nou met 8 slaapkamers en 12 badkamers? Weet je? Dat lijkt me allemaal heel onpraktisch. Ja, en daar is ook 50 Cent ooit achter gekomen. Die heeft in 2003 namelijk het huis van Mike Tyson gekocht. Moet je even voorstellen, 50.000 vierkante meter, 21 slaapkamers, een nachtclub, een bioscoop, een zwembad, ja. Dat is krankzinnig. Heeft hij eigenlijk gedaan omdat hij na zijn succes in de Zero's ineens 38 miljoen dollar op zijn rekening had staan. En ja, hij was een beetje bang dat de Belastingdienst het af kan pakken. Dus ja, dan moet je iets kopen, hè. Hij heeft er 14 jaar gewoond, maar hij was ook jaarlijks 7 ton aan onderhoudskosten kwijt. Dat, ja, dat het huis moet verwarmd worden, weet je wel. Die tuin moet gedaan worden, de belasting, ja. Het heeft hem eigenlijk alleen maar geld gekost. Uiteindelijk in 2019 voor 2,9 miljoen verkocht. Dus ook nog eens dik verlies gemaakt. Maar ja, dan is de vraag, was dit een betere deal dan wanneer die Belastingdienst wel langs was gekomen? I don't know. But it's the game. Hate it or love it. Coming up in Jamie's Jam zometeen naar Jodeci.

Op de line-up in Jamie's Jams vandaag, Snoop D-O-double-G. Maar jij mag ook iemand toevoegen aan de line-up. Laten we even gaan voor een artiest die je ooit live hebt gezien en die gewoon heel veel indruk op je heeft gemaakt. Ja, je kan je verhaal delen via de NPO Luister-app. Dan ga je naar Blend, stuur je een berichtje deze kant op. Gaan we even op zoek dus naar een artiest die je ooit live hebt gezien en die heel veel indruk op je heeft gemaakt. Ik ben benieuwd waarom. En dan gaan we zo meteen even collectief terug naar dat moment hier bij Blend. Gooi het in de NPO Luister-app en geniet van W-I-N-N-E. Zometeen naar Jennifer Hudson. Dit is Spotlight.

0: Show. Blend. 11 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Laatste uurtje van de dinsdagochtend. Vier met de beste line-up van Moeder Aarde. Asje hoor je zometeen. Tanya Stevens en Gangstar op de line-up. Naar Joe Mystical en sta.

0: Costa.
1: Een hele goede morgen. Goedemorgen deze morgen.
0: Je bent even je auto aan het opladen.
1: Ik sta eventjes stil. Ja, eventjes. Nu mag het.
0: En wat vind je daar nou van?
1: Ja, hoort erbij, hè?
0: Ja. Maar het is wel in de tijd van de baas.
1: Hij is in de tijd van de baas, inderdaad. Okay. En dan mag het allemaal.
0: Hey, en dan is het ook even lekker, toch? Een kleine pauze tussendoor.
1: Zeker. Ja, heerlijk.
0: Hey, ik ben op zoek naar artiesten en vooral concerten waar je ooit geweest bent en die zo'n ontzettende indruk op je hebben achtergelaten. Heb jij ook zo'n verhaal?
1: Ik heb er wel eentje. Ik ben in 2019 ben ik samen met een nichtje van mij naar een groot concert of groot tour geweest. Rap, Gods of Rap. En dat was van de Wu-Tang Clan.
0: Wu-Tang Clan, ja.
1: Wu-Tang Clan, ja.
0: Legendarisch. Ja, ja. Legendarische super. Tour. Ja.
1: Ja, echt super. Ja, ze hebben het volgens mij nog een keertje herhaald ook, hè?
0: Ja, maar de vraag is even, wat gebeurde er bij jou? Want je weet van die gasten van de Wu-Tang Clan. Ja, het is altijd maar de vraag wie erop komt dagen sowieso.
1: Exact.
0: Maar ook wie nemen ze mee? Wat doen ze? Wat voor verrassingen zitten er in de show?
1: Ja, exact. Ja, dus ze draaiden. Nou ja, we hebben onze een van de grote helden van de crew is dan ODB. Die inmiddels niet meer in ons midden is.
0: Nee.
1: Maar we weten allemaal, of tenminste de mensen die bekend zijn met Wu-Tang, die weten dat ODB ook nog een zoon heeft.
0: Ja.
1: Bijna twee druppels water, gewoon jongen, echt niet normaal. En die heeft zijn plekje ingenomen in die tour.
0: Ah.
1: En het was echt te gek. En je hebt gewoon de lijns van ODB gezet. En het leek gewoon, als je je ogen dicht had, leek het gewoon nog dat hij er stond.
0: Ah, wat is dat bijzonder. En wat moet dat... Ja, ook best wel emotioneel zijn voor hem. Allereerst ja, omdat dan ja, als je vader er niet meer is, weet je wel, dat is moeilijk. Tegelijkertijd ligt er ook echt gigantische druk op je schouders als je die schoenen wil vullen natuurlijk.
1: Ook dat nog. En hij had hem voor mij ook nog in zijn eigen sausje erin mogen zetten hoor. Maar dat hij hem zo heeft neergezet, zoals zijn vader dat deed, dat was echt een kippenvel momentje voor mij.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat ga je niet snel meer vergeten.
1: Zeker niet. Nee. Ja, we zijn al zoveel jaar verder en ik heb het er nog steeds over. Je zegt het en ik dacht, pop, dat was het eerste wat bij me opkwam.
0: Kijk, en die eerste gedachten, die zijn vaak het best.
1: Weet je,
0: dus ik ga jou blij kunnen maken met een track van de Wu-Tang Clan.
1: Serieus, gewoon lekker.
0: Ja, Protect Your Neck, zullen we die doen?
1: Protect Your Neck.
0: Protect
1: hem goed vast.
0: Ja. Werkster Rasta, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Later. Fijne uitzending. Yo.

Ludacris. Die voor deze track ook nog een Amerikaanse Vibe Award hebben gewonnen in de super hippe categorie Coolest Collabo. Ja. Die Vibe Awards die bestaan niet meer. Dat heeft misschien ook wel te maken met dat incident in 2004. Ik weet niet of je dat weet. Dr. Dre die zou daar een Lifetime Achievement Award krijgen. Maar voordat hij het podium op kon stappen, ja, was er een man die zogenaamd een handtekening van hem wilde. Maar in plaats van dat hij hem een pen gaf, gaf hij de dokter gewoon een klap in zijn gezicht. Hij werd daar aangevallen. Het werd één grote chaos. Vechtpartijen, stoelen en glazen die door de zaal vlogen. En ja, die gast die Dr. Dre dus aanviel, die is uiteindelijk ook nog neergestoken daar. Tijdens die Vibe Awards. Dat is echt krankzinnig. Dus ja, de reputatie van die Vibe Awards die was een beetje aangetast. Een jaar later hebben ze het nog wel een keer geprobeerd. En hebben Sierra en Ludacris dus voor deze O nog een prijsje kunnen pakken. Maar daarna was het wel klaar. Was het afgelopen. Ja. No Good Vibe Awards. Oké dan. Je luistert Jamie's Jams met Mojo, onze Franse vrienden. Lady Coming Up.

Franse vrienden van Mojo en Lady Hear Me Tonight in het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Dit is NPO Blend. Ik hoop dat je een beetje lekker in de wedstrijd zit op deze regenachtige en grijze, grauwe dinsdag.

0: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisie-seizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Smakelijk als je zit te lunchen. NPO Blend met de soundtrack voor je deze dinsdagmiddag. LL Cool J coming up. Your John Legend.

was er wel één, hè? Eén van de essentials van LL Cool J. Mama said, knock you out. Een soort comeback die geen comeback was. Want hij was nooit weg geweest. Heel goed. Je luistert Jamie's Jams iedere werkdag bij je tussen 10 en 1. En deze week hebben we een andere zoektocht. Het is een man die we helaas al een jaar moeten missen. Morgen is zijn sterfdag. Het gaat om D'Angelo. We zijn op zoek naar zijn 5 meest iconische tracks. En we hebben er al 1 op de lijst staan. Welke dat is, hoor je zo. En dan mag je een bijdrage doen.

0: you don't have to know MPO Blend.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Ja, in een tijd dat muziek steeds elektronischer werd, met de computers werd gemaakt, nieuwe technieken werden uitgeprobeerd, wilde deze man in de 90s juist die muzikaliteit en die warmte, eigenlijk die menselijkheid gewoon laten horen. En dat ging zo goed dat hij een absolute pionier werd. Want hij pakte gewoon een beetje soul, hij pakte een beetje R&B, funk, gospel, al die invloeden, maakte hij een nieuw genre van, neo-soul. De blauwdruk voor heel veel muziek die we vandaag de dag kennen. En morgen is zijn sterfdag. Hij overleed op 14 oktober 2025 aan alvleesklierkanker. Ja, en het gemis is gigantisch. En ik denk dat hetgene dat wij kunnen doen is hem eren en zijn muziek zo vaak mogelijk laten klinken hier op de radio. Deze hele week in de spotlights in Blend Essentials, D'Angelo. En dan is de vraag, welke 5 tracks moet echt iedereen een keer gehoord hebben in het leven? Als je bejaarde buurvrouw aan je vraagt, D'Angelo nog nooit van gehoord. Ja, wat ga je haar voorschotelen? Dat is even de vraag. En gisteren hebben we de eerste track toegevoegd aan de lijst. Deze. Ja, natuurlijk. Van dat debuutalbum van hem, hè, Brown Sugar. Staat als eerste op de lijst. Goed begin is het halve werk. Maar inderdaad, we hebben nog 4 tracks die deze lijst compleet kunnen maken. En jouw suggesties zijn meer dan welkom. Dat kan via de NPO Luister-app. Ga even naar Blend, stuur een berichtje deze kant op. Met jouw suggestie, jouw verhaal. En dan gaan we hem misschien zo meteen toevoegen aan de lijst. Krijg je ook Lupe Fiasco en Mariah Carey zo meteen aan 702 en Stilo.

0: mooiste van Alicia Keys, toch? A Woman's Word in Jamie's Gems. Je luistert Blend. Mariah Carey, Always Be My Baby, coming up.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: En deze week op zoek naar de meest iconische meesterwerken van D'Angelo. Elke dag voegen we een track toe aan de lijst met zijn essentials. Gisteren was dat Brown Sugar uit 95. Ja, thanks voor alle suggesties in de NPO-luisterapp. Blijf ze doorsturen, want we hebben 5 tracks nodig uiteindelijk. En ja, er is er vandaag één die een aantal keer voorbij komt. Rino, Mandy, Jalissa onder andere. Het gaat om een track uit 2000 van Voodoo, dat album. En ja, zeg maar, was dit het moment dat hij naast een muziekvirtuoos ook een sekssymbool werd? Of was dat al eerder? Ik zat er niet zo in toen. Nou ja, het zal ongetwijfeld iets met die videoclip te maken hebben, toch? Zonder shirt, close-up, weet je wel. Ja, ziet er gewoon goed uit natuurlijk. Nadat deze track uitkwam, had hij het wel even moeilijk. Door alle obsessieve aandacht die ineens bij dat succes kwamen kijken. Nou, dat geeft ook wel aan hoe impactvol deze track is geweest. Een absolute essential als het gaat om zijn muzikale carrière. Nummer 2 wordt Untitled. How Does It Feel?
1: Blend Essentials. 2.

0: Siana Studio 1, alsjeblieft. Siana Studio 1. Laten we kijken of dit werkt. Zullen we gewoon wachten? Ja, fantastisch.
1: Heb ik dit erin gemist? Ik ben net op tijd.
0: Ik vond het nog meevallen, ja.
1: Weet je, Jam, ik was hard aan het werk achter de schermen.
0: Echt waar?
1: Ik had een hersenkronkel.
0: Een hersenkronkel?
1: Een hersenkronkel. Een audio hersenkronkel die ik aan het uitwerken ben.
0: En?
1: Ik ga namelijk zo meteen Tyla draaien. Water.
0: Ja, water.
1: Maar dus als ik water zie, dan denk ik aan... ik gooi mijn blikje leeg in de water.
0: In de water, ja. Dus één blikje.
1: Ik gooi daar nu. Ik ben een beetje aan het kijken of ik daar wat leuks van kan maken.
0: Maar goed te zeggen. Dat doen ze werken, dit. Het is gewoon, je krijgt hiervoor betaald. Het is krankzinnig. Er zitten mensen te luisteren in de regen, straten aan het maken, weet je wel. Doktoren, noem het allemaal maar op. En jij bent een blikje in de water aan het monteren in water van Tyla.
1: Wat de mensen nu nodig hebben, is een beetje internetgekkies met goede muziek.
0: Ja, dat is de combinatie,
1: denk ik. Op deze dinsdag, jawel.
0: Oké, dan. Nou, sorry dat ik je even van je werk heb afgehaald.
1: Ja,
0: want in principe begin je pas over 9 minuten natuurlijk. Oké. Okay.
1: Toch?
0: Ja, oké. Okay, nou, bedankt.
1: Ja, dus dan
0: weten de mensen een beetje wat ze kunnen verwachten zometeen.
1: Veel gekkigheid, betere tunes.
0: Ja. Hoe bedoel je betere tunes? Beter dan ik gedraaid heb?
1: Nou ja,
0: onmogelijk.
1: Dat, nou ja, is onmogelijk. Wel zo.
0: Niet te doen. Oké, Siana zometeen.

0: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, die show van Jerry Springer nog. Echt heerlijke trashy TV. Maar ook de inspiratie van een van de beste R&B liedjes ooit gemaakt.

Ja, Stevie deed het ook, hè. Hij schreef nummers voor een bevriende muzikant. Maar ja, die liet op zich wachten. En bij Stevie's platenlabel wisten ze meteen... dit wordt een gigantische hit. Dus ja, wat doet Stevie? Die bracht hem gewoon zelf uit. Weggeven, weer terugpakken. Bijgelovig was hij in ieder geval niet. Superstition Stevie Wonder...

0: Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 2 uur.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hondenliefhebber, ik heb je nodig. Want wat voor hond blaft hier? Ik denk zelf een herdershond, maar wat denk jij? NERD, she wants to move? App het mee, ja?

wel. Lisa die zegt, oh, niemand de kiesje. Tomorrow wil ze horen is ook eentje van eigen bodem. Ivo die durft zijn verzoek niet eens te delen. Die zegt, ik ben bang dat hij toch misschien iets te heftig is voor de radio. Ben ik natuurlijk wel benieuwd wat het is. Stuur het even door. Maar Winnie uit Groningen, die zit onder werktijd een beetje te dagdromen over een oude vlam.

0: Winnie. What's up?
1: Ik werk voor mezelf en ik heb soms periodes dat ik gewoon terugdenk aan vroeger. Ik denk dat meer mensen dat wel hebben. Goede tijden dan. En ja, toen kwam dit nummer gewoon een keer mee op. En ik heb toen in die tijd een hele mooie dame ontmoet. En de klik was hartstikke goed tussen ons twee. En dit nummer werd best wel vaak afgespeeld in die periode. Alleen het duurde maar 2 weken.
0: Oh.
1: En we hebben elkaar nooit weer gezien of gesproken.
0: Jeetje, dat zou mij ook echt wel bijblijven na al die jaren. Dus ik ben benieuwd, als die lieve dame luistert, dat is Winnie uit Groningen, stuur even een berichtje via de NPO Luister-app. Even kijken of hij het kan rijden.

Cheryl Lynn, Got To Be Real, NPO Blend. Ja, ze werd ontdekt in 76 in een talentenshow waarbij slechte acts werden weggejaagd met een gong. Echt zo'n grote zo eentje. Nou, ik heb de audio dus gevonden van dat moment. Het is een beetje krakerig, maar goed, het komt ook uit de 70s. You.

0: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Leschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en één van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De volgende track is gebouwd op een disco-klassieker van Shalamar. Mace en Blackstreet, Get Ready. Zometeen ook Georgia Smith.

Georgia Smith, Try Me NPO Blend. Zometeen ook Outkast op je radio. Ik zie in de NPO Luister-app dat Lisa al klaar zit. Het is namelijk tijd voor de uithaal. Is een klein spelletje dat we iedere werkdag samen spelen. En ik zeg klein, want ja, het audiofragment waar je het mee moet doen is extreem kort. Ik denk dat je op één hand kunt tellen hoeveel artiesten dit na kunnen doen. De volledige uithaal is namelijk 7 seconden lang. Daar heb ik vandaag 2 seconden van geknipt. Ik denk, als het 1 seconde is, wordt het echt te lastig. Luister goed, vandaag gaat het om dit fragment. Wie is dat? Je kan het nu appen via de NPO.

vandaag de grootste muziekkenner is. We spelen de uithaal, 1 seconde van een stem die je direct zou moeten herkennen. Esma die dacht Chaka Khan te horen, Frank appt Mary J. Blige, Lisa hoorde Whitney Houston.

Ja, tot vierde ben ik dat nog, Siana. Hierna nemen de mannen van Bridge the Gap het over, Howard en Serginio. Hartstikke gezellig duo, net als deze twee. Michael en Janet, broer en zus, ze hebben samen maar

0: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Samen met mij Serginho en Howard.
2: Hallootjes.
1: Howard die is de boel nog een beetje aan het installeren hier. Koptelefoon gaat op, plopkap op de microfoon. En dan zijn we als het goed is helemaal ready, toch Howie?
2: Ja, we kunnen gewoon knallen hoor.
1: Oké, dan. Ja, je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat vandaag. Als original hebben we vandaag Jagged Edge met Walked Out of Heaven. Original. Classic. Ja, en Brian Casey van Jagged Edge die is vandaag 51 geworden. Happy birthday. En deze track werd in 2025 gesampled door Tory Lanez op de track Walked Out. Sampled. Someone told me that if it's meant to be, she'll wake up one day. Ja, laat eventjes weten welke van de 2 je wilt horen door eventjes een berichtje door te sturen via de NPO Luister-app of stem eventjes via de Instagram Stories van NPO Blend. NTR, Serginho en Howard. Zometeen muziek van een groot talent uit Rotterdam, maar eerst heb ik JC en Pharrell Williams voor je met Excuse Me Miss.

0: is vandaag dinsdag 13 oktober en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend. Mijn naam is Serginho en ik ben hier vandaag met Howard.
1: Hallootjes.
0: Hoe is het, Howard?
1: Ja, lekker. Ik ben nog aan het bijkomen van die energie van gisteravond.
0: J. Cole.
1: Jongen, er was gewoon een draaikolk in de Ziggo Dome. Ja? Zoveel energie. Hij begon heel iconisch, hè? Hij zat gewoon verstopt in het publiek. Dus op een gegeven moment ging het licht uit, dan gaat iedereen gillen. Maar er was niks op het podium. En in één keer, poef, aan de zijkant ging er een lamp aan. En bleek dat hij gewoon tussen het publiek in die tribune zat.
0: Oh, sick.
1: En toen kwam hij op en dan liep hij een trap af. Heeft hij daar nog een tijdje staan rappen.
0: Ja.
1: En toen is hij eigenlijk de hele zaal doorgegaan. In de zin van, hij heeft gewoon de zaal gekruist. En is zo door het publiek high-five delend, terwijl hij aan het rappen was, tussen de mensen. Hij is gewoon ja, van het volk of zo.
0: Nice,
1: dat
0: man.
1: Dat is echt heel tof.
0: Maar jij vertelde dus, voordat je daarheen ging, dat je ja, niet echt veel van zijn muziek kent.
1: Klopt.
0: Is het dan alsnog een beleving geweest?
1: Ja,
0: los daarvan?
1: Ja, want je zag gewoon een artiest in zijn eentje op het podium.
0: Ja.
1: Geen DJ, de band was een beetje verstopt in het decor. Die in zijn eentje echt een connectie heeft met al die mensen in de zaal. En die connectie is real. Dat zie je, dat voel je. En ja, dat was wel heel erg tof om te zien. Dus op het moment dat hij om participatie vraagt van het publiek, krijgt hij het ook in 300%. Ze gaan
0: nice.
1: Allemaal helemaal mee. Van links naar achter, top to bottom. Normaal heb je wel dat vooraan een beetje hype is.
0: Ja.
1: Maar dit was echt tot achter. Gewoon iedereen ging uit zijn plaat.
0: Maar dat is hoe het moet zijn, toch?
1: Ja, maar dat is gewoon het vaak niet.
0: Vaak niet, inderdaad. Nee, maar dat is echt wel nice als dat zo is.
1: Ja, van 9:15 tot 10:30 gewoon non-stop.
0: Keihard.
1: Ja.
0: Oké, dan. Cijfer?
1: Ik denk wel een 8.
0: Oké, ja. Dat is best wel hoog.
1: Ja.
0: Oké, nice. J. Cole, shout-out naar jou. Vanavond weer, hè? Daar staat hij.
1: Ja, maar vanavond gaat papa even naar Erykah Badu.
0: Ja, dat is een andere show. Maar voor de mensen die vanavond gaan, die kunnen dus verwachten wat jij net verteld hebt.
1: Dat denk ik wel. Misschien een spoiler, maar ja, het wordt wel echt heel tof.
0: Oké, dan ja. Morgen dan horen we jou hier samen met Tante Wansi.
1: Mm-hmm.
0: Dan willen we natuurlijk ook weten hoe Erykah Badu was.
1: Is goed.
0: Oké, dan. Hey, zometeen hoor je muziek van LL Cool J met Doing It. Chaka Khan en Snoop Dogg met Boogies in My Soul. De Beatnuts komen voorbij met Watch Out Now. We hebben een hele hoop heerlijke muziek die we gaan draaien natuurlijk. Ook de nieuwsquiz hoor je nog. En ik wil het zometeen eventjes hebben over social media.
1: Jee,
0: want ja, ik erger me soms echt aan social media. Ik zit er ook veel minder op dan voorheen.
1: Okay.
0: Maar ik zie de laatste tijd dus iets waar ik helemaal niet down mee ben. En dat is ja, dat mensen dus hun verdriet op social media willen delen.
1: Hun verdriet?
0: Dus huilend zichzelf filmen, vertellen hoe zwaar hun leven is. Of
1: het is toch ook een part of life?
0: Zeker.
1: Je kan ook zeggen dat is een mooie balans voor al die mensen die dit de hele tijd doen alsof alles maar goed gaat.
0: Ja, maar ik kom op social media om ja, informatie te winnen over dingen die er in de wereld gebeuren. Of om te zien dat iemand lekker aan het gaan is. Ja. Ik wil op een hoge frequentie zitten als ik op social media ben.
1: En dan, je wil niet geconfronteerd worden met mensen in sores.
0: Ja, ik vind niet dat de plek is daarvoor. Of zo.
1: Ja, tegelijkertijd kan je zeggen, op social media komt het hele leven voorbij. En daar hoort ook de sombere kant bij.
0: Ben ik het mee eens? Maar ik denk ook bij mezelf van, doe dat gewoon in real life met je mensen.
1: Val jou weer niet mee lastig.
0: Val mij er niet mee lastig.
1: Okay, dan, duidelijk.
0: Maar ik vraag me tegelijkertijd ook af, waarom irriteert het me eigenlijk? Is het omdat ik vind dat sommige dingen dus privé moeten blijven? Of vind ik het gewoon ongemakkelijk om andermans verdriet te zien?
1: Dat zou ook kunnen.
0: Dat zou ook nog kunnen.
1: Misschien heeft het iets te maken met je eigen verdriet.
0: Ja, dat kan ook. Ja, als iemand zichzelf huilend filmt en online zet, leef je dan mee of denk je net als ik, haal dit alsjeblieft van mijn tijdlijn? Ja, stuur eventjes je mening door via de NPO Luister-app, want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe jij hierover denkt. En ik ga muziek draaien. Tweet hoor je met Call Me, maar eerst de Beatnuts.

0: met Call Me. Het is weer zover.
1: Ik ben benieuwd.
0: De nieuwsquiz.
1: Ja.
2: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, inderdaad. Elke dag worden wij hier getest op onze dagelijkse actualiteitenkennis. Ik moet zeggen, de laatste tijd ga ik niet zo lekker. Maar dat komt omdat ik gewoon risicovol speel. En dat is voor de luisteraar. Je moet het spannend maken. Daarvoor komen mensen naar het stadion. En niet voor dat veilige spel van Howard.
1: Lang verhaal, maar je verliest.
0: En degene die deze dagelijkse actualiteitenkennisquiz met ons doet, is de producer en quizmaster van de show, Silvino.
3: Goedemiddag, daar ben
0: hallo,
3: ik weer.
0: Hallo, goedemiddag.
3: Ik heb weer een paar leuke vragen voor jullie, moet ik zeggen.
0: Oké.
3: Okay. Maar ik wil eerst weten, voor welke track gaan jullie vandaag spelen?
0: Howie mag wel als eerst.
1: Ik speel voor Kendrick Lamar featuring Drake, Poetic Justice.
0: Oké, ik speel voor Chris Brown, She Ain't You.
3: Oké, goede keuzes. Succes, zou ik zeggen.
0: Dankjewel, dankjewel.
3: Vraag 1. Er is ophef over het Sinterklaas speelgoedboek van Bol. Maar waarom? A. In het boek wordt geadverteerd voor smartphones. B. Het boek is volgens ouders te dik met veel te veel opties. Of C. Het boek bevat geen plaatjes van het speelgoed. En je kunt de producten dus alleen maar zien als je een QR-code scant. Serginho.
0: Ik ga voor C.
3: Dat is helaas fout, Howard.
1: A.
3: Smartphones.
1: Ja.
3: Dat is goed. Ouders die vinden het niet goed dat er smartphones in staan. Het boek is voor kinderen van 0 tot 17 jaar. En ze vinden dus dat de jonge kinderen te vroeg worden blootgesteld aan smartphones.
1: Ja, wel mee eens.
3: Serginho, jij ook?
0: Ja, als het in een boek staat, dan is het niet per se anders dan op televisie of whatever. Ik zie nu toevallig een telefoon op tv.
3: Ja, nou. We gaan door naar vraag 2. Het staat 1 over Howard. Vraag 2 gaat over Alex Cornelissen. Kennen jullie hem?
1: Alex Cornelissen?
0: Naam zegt me wel iets, maar ik kan hem niet plaatsen.
3: Ik ken hem ook niet. Het is een man uit Montfort, gewoon een random guy. Maar hij heeft wel een hele bijzondere verzameling. En misschien zelfs de grootste ter wereld. Wat verzamelt Alex Cornelissen? Is dat A, kabeltjes, opladers, USB, HDMI, alles? Zijn dat B, balpennen? Of C, treinkaartjes van over heel de wereld?
0: Serginho.
3: Zeg het maar.
0: Volgens mij zijn het pennen.
3: Sterk, je kent hem echt?
0: Ja, ik heb het gezien op social media in een post. Dus dit
1: op je
0: is
1: telefoon.
0: Ik zag het voorbij komen, ja.
3: De beste man heeft meer dan 300.000 pennen in zijn flat.
1: 300.000?
3: Ja.
1: Wauw.
3: Het staat 1-1. We gaan naar de beslissende vraag waarschijnlijk. Dit gaat over Formule 1. In 1993 werd voor het laatst een Formule 1 race gereden in Afrika. Dat was in Zuid-Afrika. Maar vandaag is bekend geworden dat Afrika weer een Grand Prix krijgt. Maar in welk land? Is dat A in Tunesië, B in Rwanda of C in Nigeria?
1: Howard. Rwanda.
3: Dat is goed.
1: Wat je dus krijgt door gewoon dingen zeker te weten. Je hoeft geen risicovol spel te spelen. Je weet gewoon dingen. En dat heeft dan tot consequentie dat we gaan luisteren naar Kendrick Lamar featuring Drake, Poetic Justice.
0: En we gaan het zo meteen hebben over huilen op social media.
4: Every second, every minute, man, I swear that

0: over iets waar waarschijnlijk de meeste mensen wel eens mee te maken krijgen op social media. Mensen die hun verdriet delen online. En ja, ik merk bij mezelf dat ik daar soms ongemakkelijk van word. Van mensen zien huilen op social media. Terwijl ik er in privé helemaal geen moeite mee heb. Sterker nog, als mensen zich willen uithuilen bij mij of whatever, dan steun ik ze graag. Mm-hmm. En dan help ik ze door hun moeilijke moment heen. Maar online heb ik altijd zoiets van, wat verwacht je nu van mij als volger? Wat verwacht je überhaupt van je volgers? En waarom moeten mensen jou in een video met een zielig muziekje eronder zien huilen in een compilatie van huilmomenten?
1: Je vindt het te performatief?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dat je dan een telefoon in de hoek van de kamer neerzet en dat je dan huilend door je woonkamer heen loopt met je handen in het haar. En dan denk ik bij mezelf van,
1: daarna ga ik kijken of de beelden kloppen. Ja. Dat is nog een keer zien.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dat vind ik gewoon heel ongemakkelijk. Maar ja, ik stelde jou de vraag hoe jij hiernaar kijkt. En ik zie dat er een aantal reacties binnengekomen zijn. Zo zegt Perry, ik snap Serginho wel. Ik vind het soms net alsof mensen hun verdriet moeten bewijzen aan de buitenwereld. Als je echt verdrietig bent, hoef je dat toch niet te filmen. Maar goed, misschien helpt het die persoon juist.
1: Ja, dat kan. En tegenwoordig is het zo ook van, als je er geen bewijs van hebt, dan kunnen mensen ook zeggen dat het niet waar is.
0: Ja, dat kan ook. Ja. Maar moet je je verdriet bewijzen? Is dat de tijd waar we nu in leven?
1: Ja, ja, het verbaast mij niet. Want alles moet tegenwoordig met receipts.
0: Ik zie dat er ook een reactie van Katja binnenkomt. En die kijkt er anders naar. Die zegt, ik vind dat we verdriet juist meer mogen laten zien. Iedereen doet online alsof het leven perfect is.
1: Precies.
0: Als iemand laat zien dat het even niet goed gaat, vind ik dat menselijk. Je hoeft niet te kijken als je het niet wilt.
1: Nou, dat is een goed punt.
0: Zeker. Maar als ik je volg, dan komt het wel op mijn tijdlijn. En dan zie ik
1: het. Dan kan je toch ook gewoon scrollen, kill?
0: Dat doe ik ook.
1: Oké.
0: Maar ik zie dat het best wel vaak gebeurt. En ik had zoiets van, ik ben wel benieuwd hoe jij, Howard, en de luisteraar hiernaar kijken. Maar jij hebt er dus geen problemen mee.
1: Nou, er is nog wel een verschil tussen als iemand gewoon een verhaal vertelt en dan in huilen uitbarst of gewoon in emotie zit.
0: Ja.
1: Maar wat jij net vertelde van je telefoon bewust in een hoekje van de kamer neerzetten, kijken of hij goed staat en dan dramatisch gaan lopen rondparaderen. Ja, dat is wel een beetje te opgezet, zeg maar.
0: Dat bedoel ik ook precies. Ja. Dus wat jij nu net omschrijft, dat is precies wat ik bedoel. Dus ja, daar word ik gewoon ongemakkelijk van. En ik zie dat er een berichtje komt van Inaya. En die zegt, voor mij is het een verschil tussen iemand die vertelt dat diegene een moeilijke periode doormaakt en iemand die zichzelf midden in een huilbui filmt. Een persoonlijk verhaal kan anderen helpen, maar soms voelt het ook alsof verdriet content wordt. Dat bedoel ik.
1: Ja, precies.
0: Kijk, als iemand een filmpje maakt van, hey,
1: zit even niet lekker.
0: Het zit niet lekker, ik ben net iemand verloren. Ja. En vandaar dat ik minder post of whatever. Ja. En diegene huilt op dat moment. Ja, dan snap ik het. Ja. Maar iemand die,
1: jij hebt het eigenlijk over de vercontentisering van verdriet.
0: Dat zocht ik. Dat zocht ik.
1: Nou, stuur je een tikkie.
0: Ja, die zocht ik inderdaad.
1: Oké. Okay.
0: Daar heb ik dus een beetje zoiets van, ja, ja, doe even normaal.
1: Oké. Okay.
0: Huilen mag, maar je hoeft het niet te filmen.
1: Ja, niet in jouw tijd.
0: Nee. Zometeen hebben we natuurlijk de twee opties in goed gejat. Jagged Edge met Walked Out of Heaven en Tory Lanez met Walked Out. Ja, laat eventjes weten welke van de twee je wilt horen door eventjes te stemmen via de Instagram stories van NPO Blend. Of je kan natuurlijk een berichtje doorsturen via de NPO Luister app door middel van een berichtje of een voice memo met jouw keuze daarin. En misschien hoor je die dan zometeen na Freak Me van Another Level. Maar eerst LL

0: Another Level met Freak Me. Howie, vertel, jij was niet blij met deze versie.
1: Ik vind die van Silk vele malen beter. Ik snap dit niet. Dit is een soort karaoke-versie, vind ik.
0: Ja, jij wilde dus... Ja, ik zal hem er even bij pakken voor de luisteraar die misschien denkt... is dit een andere versie dan?
1: Ja, Silk is het origineel. Dit is een covertje.
0: En dat is deze. Van Another Level is toch iets meer op tempo.
1: Ja, het is een beetje poppy.
0: Poppy-achtig.
1: En die stemmen zijn niet indrukwekkend, maar die gasten van

0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus nou, dan draaien we die de volgende keer.
1: Over Another Level gesproken. Die naam is ook al fire. Another Level. Ja, leveltje minder. Maar goed, ga door.
0: Ja, we zijn aangekomen bij Goed Gejat.
1: Spannend.
0: We hadden je eerder al het origineel en de gesampelde versie laten horen. Het origineel is van Jagged Edge met Walked Out of Heaven. Tory Lanez, die dacht ik ga dit samplen. En die maakte de track Walked Out van.

0: gelijk op de original gestemd.
1: Ik ook.
0: Nou, dan staan we daar hetzelfde in.
2: Ik ben er wel verbaasd over, want over het algemeen ga je voor die jongere hippe sound.
0: Dat is niet waar.
2: Oh.
0: Bij mij is het echt elke keer anders.
2: Ah.
0: En bij jou is het vaak original.
2: Dat is niet waar. En bij mij is het elke keer anders.
0: Heel soms de gesampelde versie. Maar goed, uiteindelijk is de luisteraar de baas hier. En ja. We gaan kijken waar de luisteraar op gestemd heeft. Even kijken. Op Jagged Edge en Walked Out of Heaven hebben we onder andere Jimmy. Oh, een hele moeilijke naam. Dayanira. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
2: Het is je geluk, denk ik.
0: En Rob. Maar helemaal niemand. Letterlijk.
2: Niemand.
0: Niemand stemde voor Tory Lanez met Walked Out.
2: Maar dat is wel pijnlijk.
0: Ja, hij zit toch in de gevangenis. Hij luistert niet.
2: Oké, misschien heeft het daarmee te maken. Arme jongen.
0: Dus ja, ik kan wel met een percentage komen. Maar dat heeft niet heel
2: veel zin.
0: Nul om 100.
2: Jeetje.
0: Dus we gaan luisteren naar Jagged Edge met Walked Out of Heaven. En bedankt voor de stemmen.

0: Het winnen zonder strijd. Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En dat tot 6 uur met mij, Serginho en Howard.
1: Yes, Jeff.
0: Hey, zometeen na het nieuws hebben wij een open spot in de playlist. En aan die open spot koppelen wij altijd een thema. En in dat thema mag jij dan een track aandragen die wij dan kunnen draaien voor jou. Vandaag hebben we een leuk thema, want we gaan zometeen bellen met een oud politicus die niet meer gelooft in de huidige manier van politiek. En daarom zijn we op zoek naar een track met een politieke lading. Howard, wat komt er bij jou naar boven?
1: Nou, Redemption Song natuurlijk van Bob Marley. Maar ook Raheem Devon heeft een heel tof nummer, My Peoples. Kanye met New Slaves. En Michael Jackson met They Don't Really Care About Us.
0: Oké, dan. Nou ja, dus die opties, die hebben we al, kunnen we zeggen, toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus
1: laat dat inspiratie zijn.
0: Ja, precies. Laat dat inspiratie zijn. En laat ook eventjes weten welke opties jij hebt. Precies. Via de NPO Luister-app. En wie weet hoor je die dan zo meteen terug. Maar eerst heb ik nog muziek voor je. Ariana Grande, Be Alright.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in de brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Serginio en Howard.
2: Zometeen komt Odile voorbij samen met George Smith. Maar eerst even wat hip-hop, man. Let's go. Naughty by Nature.

0: kunnen zien, Howard.
1: Hoe bedoel je?
0: Jij had een kaartje, of twee kaartjes zelfs. En je kon niet gaan.
1: Nee, klopt. Ik weet dat nog. Ja, inderdaad.
0: En toen heb ik mogen genieten van een geweldige show. In de Melkweg was dat.
1: Wat fijn.
0: Ja, was heel tof. Dus thanks daarvoor nog.
1: Graag gedaan.
0: Een hele goede middag. Je luistert nog steeds, of misschien net, naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Tot 6 uur zijn we hier om jas. En je kon niet gaan.
1: Nee, klopt. Ik weet dat nog. Ja, inderdaad.
0: En toen heb ik mogen genieten van een geweldige show. In de Melkweg was dat.
1: Wat fijn.
0: Ja, was heel tof. Dus thanks daarvoor nog.
1: Graag gedaan.
0: Een hele goede middag. Je luistert nog steeds, of misschien net, naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Tot 6 uur zijn we hier om jou te voorzien van

0: van Public Enemy.
1: Bijvoorbeeld. Volgens mij zie ik die ook binnenkomen op dit moment.
0: Serieus? Toevallig. Want jij hebt een ander scherm dan ik.
1: Ik zie hem zelfs twee keer binnenkomen.
0: Nou.
1: Dus het zou goed kunnen dat we die zo meteen gaan draaien.
0: Dat is geen toeval.
1: Dat is geen toeval. En we gaan straks bellen met een oud-politicus.
0: Zeg eens politicus.
1: Politicus.
0: Precies, dankjewel.
1: Zei ik
0: politicus? Je zegt politicus. Je komt natuurlijk uit Zandam. Je zegt politicus. Maar het is politicus.
1: Politicus.
0: Juist. Ja.
1: Ik had het niet door dat ik het verkeerd zei.
0: Maar niet uit, ik ben hier voor je.
1: Hoe jij dat dan ook nadoet met je handen en je rare gezicht.
0: Het is radio.
1: Ja, we gaan zo meteen bellen met een oud politicus.
0: Hey.
1: Die niet meer gelooft in het huidige systeem van de politiek.
0: Okay.
1: Hij is ook rapper.
0: Okay.
1: Heeft best wel veel tracks uitgebracht.
0: Hmm.
1: En zijn muziek ging voornamelijk ook best wel vaak in de meeste gevallen over politiek.
0: Ja, ja. Conscious rappers.
1: Conscious rap. En wie dat is, ja, daar gaan we zo meteen achter komen natuurlijk.
0: Je broer Common.
1: Nee, hij niet. Hij is te druk op dit moment.
0: Okay.
1: Maar goed, dat dus. Ik heb ook muziek klaarstaan. TLC hoor je met Waterfalls. Maar eerst, ik zie Ideal met Whatever. Odeal, Ideal. Ik ben een beetje in de war.
0: Het is wel een ideale dag voor lekkere muziek.
1: Ja, dat sowieso. Ideal. Whatever. Al die ideals.

0: TLC met Waterfalls hier op NPO Blend tijdens Bridge the Gap. Morgen is het precies een jaar geleden dat D'Angelo kwam te overlijden. Howard, ik weet nog precies dat wij net uit de uitzending kwamen.
1: Ja, we waren gewoon net klaar met de show.
0: En we zaten hier een beetje in de studio te chillen met Delano, volgens mij nog die tijd. En op een gegeven moment kwam het nieuws binnen. En jij had het nog niet gezien, want jij was even de studio uitgelopen en toen kwam jij terug. Mm-hmm. En toen liet ik het op mijn telefoon aan jou zien. En jij was gewoon helemaal in shock.
1: Ja, ik dacht eerst, wat is dit nou voor een raar grapje? Ja. Maar ik had meteen door dat het dat niet was. Ja, crazy.
0: En toen moesten we nog wachten op een officiële bevestiging, volgens mij. Dus het kon niet gedeeld worden ook. Omdat geen officieel bericht naar buiten gekomen was. Het waren allemaal kleine platformen die het deelden.
1: Ja, klopt.
0: Dus dan moet je toch een beetje voorzichtig zijn. Maar uiteindelijk bleek het toch waar te zijn.
1: Helaas.
0: Ja, een jaar geleden. De tijd gaat ook echt snel. We zijn nu een beetje aan het checken naar verhalen van luisteraars die iets kunnen vertellen over hun ervaringen met de muziek van D'Angelo. Mm-hmm. Misschien shows waar ze bij aanwezig zijn geweest. Ja. Maar op.
1: Hij heeft een paar legendarische shows gegeven in Nederland.
0: Ja, dus
1: bijvoorbeeld North Sea Jazz Den Haag.
0: Ja.
1: Dat was echt niet normaal. Dat was echt een Paradiso een paar keer.
0: Ja.
1: Maar ook een keer in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Dus misschien was je er een keer bij aanwezig. Heb je de man misschien wel ontmoet of gesproken? Of andere anekdoten, alles is welkom.
0: Misschien een mooie herinnering op een bepaald track.
1: Ja.
0: Ja, deel die alsjeblieft met ons via de NPO Luister-app. Want morgen is er hier tijdens Bridge the Gap samen met Wansi en Howard een speciale D'Angelo-uitzending. En ik denk dat NPO Blend morgen sowieso grotendeels in het teken zal staan van D'Angelo.
1: Zeker.
0: Dus heb je een anekdote, een verhaal, deel die dan alsjeblieft met ons. Want die zouden we dan graag mee willen nemen in de uitzending van morgen. Dus pak de NPO Luister-app erbij. Stuur eventjes een berichtje of een voice memo met een verhaal die jij hebt met betrekking tot D'Angelo. En misschien kunnen we die dan morgen meenemen. Dat zou natuurlijk de show iets meer kracht geven. Dus deel die alsjeblieft met ons. Sean Paul hoor je zo meteen, maar eerst Chris Brown met She Ain't You. Dit is Bridge the Gap op NPO.

0: Amerika, Gideon Everduin. Sommige mensen kennen hem als Gikkels. Anderen kennen hem als de persoon die zich al jarenlang uitspreekt over ongelijkheid en zich ook in de politiek heeft ingezet voor een inclusievere samenleving. Zo was hij onder andere actief voor DENK. Nu heeft hij een nieuw initiatief, Free Your Mindspace. En volgens hem is het tijd om zelf iets op te bouwen. Een eigen instituut voor elk geloof, elke kleur en elk geslacht. En we hebben hem aan de telefoon. Gideon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ordi, ordi.
0: Gideon, Free Your Mindspace. Ik zie het elke keer voorbij komen op TikTok. Volgens mij ben je op dit moment ook live aan het gaan. Wat is Free Your Mindspace en wat wil je ermee bereiken?
1: Nou, weet je wat het is? Free Your Mindspace is eigenlijk een space waar mensen uit heel Nederland, alle hoeken en gaten bij elkaar komen, waarin we over verschillende onderwerpen praten. En we leven nu in een samenleving waar mensen op hun tenen moeten lopen, niet altijd alles kunnen zeggen wat ze willen. En ik dacht, hoe vet is het om een plek te creëren waar mensen alles kunnen zeggen wat ze voelen, maar je wel met elkaar de normen, waarden en moraal bepaalt, wel kaders hebt. Daarvoor heb ik moderators, want je kan natuurlijk niet mensen gaan kwetsen, zeg maar. Racisme, discriminatie doen we niet aan. Gelukkig zijn die richtlijnen ook al ingebed op zo'n TikTok, zeg maar. Yeah. Maar met elkaar hebben we wel hele mooie gesprekken. Somaliërs, Eritreërs, Ethiopiërs, Marokkanen, Turken, Surinamers, Judico-Sauwenaren, iedereen, witte boeren, dorpbewoners, iedereen komt bij elkaar.
2: Ja, maar is het dan preken voor eigen parochie of is het met elkaar in gesprek?
1: Nee, met elkaar in gesprek. Soms schuurt het, soms vind je elkaar. Bijvoorbeeld, ik heb een gesprek gehad met de LHBTQ+ gemeenschap. Mijn sidekick, Baba, is eigenlijk professionele homofoob, zeg maar een beetje. En die hebben dan een gesprek met elkaar. En dat probeer ik dan te moderaten. En dat gaat alle kanten op. Maar dan een week daarop hebben we een gesprek over onderwijs. En dan vinden die twee groepen elkaar weer. Een docent.
0: Je viel eventjes weg, sorry. Die twee groepen vinden elkaar en dan? Ja,
1: en die staan dan tegenover een docent te vertellen van, hey, kwaliteit van het onderwijs is niet goed. We moeten nieuwe dingen gaan doen in het onderwijs. Want het is bar en bar slecht voor onze kinderen en dus onze toekomst. Dus dat gaat alle kanten op. Het is super inspirerend.
0: Ja, ik zie het wel eens voorbij komen en ik zie de gesprekken ook. En wat je zegt, het schuurt en de mensen vinden elkaar weer. Dus dat is altijd heel mooi. En ja. Je wilt nu dat 100.000 mensen bij elkaar komen. En dat iedereen 10 euro inlegt. En dat je dan met die 10 keer 100.000, dat is dan een miljoen, samen iets gaat ondernemen, toch?
1: Nou ja, weet je, mensen zijn heel erg gefixeerd op die miljoen, zeg maar. Maar ik ben meer gefixeerd op die 100.000 mensen. Ik wil een Nederland die nu een keer in verbinding gaat staan en uit die polarisatie stamt. En toen dacht ik, we zijn constant, al 15 jaar lang, alleen maar bezig met wat is het verschil tussen elkaar. En ik denk dat het nu tijd is om te kijken wat bindt ook ons met elkaar. En dat is die 100.000 mensen. Een donnie is een prachtige manier om tegen elkaar te zeggen, als 100.000 mensen een tientje inleggen, dan gaat het vanuit een deep democracy proces. Gaan we kijken op 4 pijlers, waar willen we naartoe met elkaar?
2: Is een soort kasgeld extra large?
1: Ja. Het is een kasgeld extra large. Maar wat het allerleukste is dat kijk, we hebben 2 miljoen mensen die weglopen tijdens de verkiezingen. En die stemmen niet. Dat is wat ze bij de Deep Democracy noemen, de Deep Democracy ijsberg. Die zit aan de onderkant van die ijsberg, onder het water, heb je een hele grote groep mensen die afgehaakt is. Dit is een prachtige manier om die mensen aangehaakt te krijgen en mee te laten doen.
0: Maar je zegt, we hebben 4 pijlers. Wat zijn die 4 pijlers?
1: Nee, die 4 pijlers gaan we wanneer we door die magische hoepel met elkaar gekomen zijn. Ga je met elkaar die 4 pijlers ga je die bedenken. Het kan onderwijs zijn, het kan zorg zijn, het kan kunst, cultuur, het kan alle kanten op gaan.
2: Woningnood.
1: Woningnood bijvoorbeeld. We kunnen het zo gek maken als we willen, maar je doet het wel met elkaar. En in plaats van constant maar tegen de regering zeggen, wat gaan jullie voor ons doen? We hebben de draagkracht in Nederland. Hè? Alleen, waar geven we het aan uit? Dure broodjes, gezond en weet ik veel, andere troep, overpriced sushi. We moeten echt nog gaan omdenken nu.
0: Okay. Ik hoor echt die passie bij Gikkels. Ja. Je hoort dat het er nog in zit.
2: Ik heb nog sushi gegeten, dus ik voel me nou niet schuldig.
1: Ja, jij wel. Houden, dat kan jij hebben dus kennelijk.
0: Hey, Gideon, je hebt zelf ook in de politiek gezeten. Wanneer ben je gaan denken, dit moet anders?
1: Het is niet eens dat dit anders moet. De politiek moet doen wat de politiek doet. Ik vergelijk het altijd met King Arthur in zijn kasteel. En buiten die kasteel heb je de metselaars en de bakkers, zeg maar. En wat we nu moeten gaan doen is die bakkers en die metselaars, die moeten we het respect teruggeven die ze verdienen. Want Nederland is gebouwd op de ruggen van arbeiders. En tijdens corona waren we allemaal zo happy met al die arbeiders en de verplegers. Maar na corona zijn we ze heel snel vergeten. En dat zijn dezelfde mensen die nu weer de klap voelen. En ik denk dat we weer oog moeten hebben voor waar het echt om gaat. En dat is die arbeiders.
0: Ik denk dat het een ambitieus doel is natuurlijk. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen vertrouwen hebben in dit plan en dat ze ook transparantie krijgen als ze een donnie doneren?
1: Nou, die transparantie die zit er eigenlijk al in. Hè, want hij wordt vastgelegd op een GoFundMe-page. Wanneer dat dan loskomt, creëren we eigenlijk een coöperatieve... net als, ken je de Melkunie bijvoorbeeld? De Melkunie waren een bunch of boeren. Die gingen allemaal uit dezelfde koe melk halen en werden eigenlijk gepooid door de supermarkten. Nou, dit doen we eigenlijk hetzelfde, maar dan op sociaal vlak. Je brengt eigenlijk alle sociale problemen en de mensen die te kampen onder die problemen bij elkaar. Stop ze in een coöperatieve vereniging en dan hebben ze met hun stem, die Donnie, hebben ze dus een aandeel en kunnen ze zelf sturen waar het naartoe gaat.
0: Ik denk dat het een mooi plan is en ik hoop dat het ook gaat lukken, Gideon. Want ik ben wel benieuwd hoe het uiteindelijk uitpakt. En ik vind het altijd mooi om te zien dat mensen het hef in eigen handen nemen. 10.000 mensen aan Donnie. Hoeveel Donnie zijn 100, er inmiddels? 100.000. Ja, 100.000. Hoeveel zijn er al?
1: We zitten nu op 270 mensen. We zitten op 6.500. En weet je waar het begint? Nu, in mijn uitzending had ik gezegd, ga naar de link in de bio, klik op die GoFundMe-link, ga direct een donnie doen. Voor iedereen die omhoog komt in mijn uitzending, voordat je omhoog komt om in gesprek te gaan, mag je een donnie neerzetten. Dat geldt eigenlijk voor Howard en jou ook. En dan kan je die link, die kan je kopiëren en delen met je omgeving. Dan komen we er wel.
0: Gideon, hartstikke bedankt voor je tijd. En mocht je meer willen weten, check eventjes Free Your Mind Space.
2: En we komen regelmatig even kijken hoe het staat, oké?
0: Inderdaad, dat gaan we zeker doen. Gideon, thank you.

0: met Me Against the World. Ja, we hadden net een gesprek met Gideon Everduim, ook bekend als Schikkels. En hij is een nieuw platform gestart. En mocht je dat willen checken, ga dan naar zijn website freeyourmind.space. Daar kan je alle informatie vinden met betrekking tot zijn nieuwe project om mensen bij elkaar te krijgen en gezamenlijk de polarisering tegen te gaan.
1: Precies.
0: En beweging te creëren zonder behulp van de politiek. Maar we zijn nu aangekomen bij het moment waar we best wel veel hulp bij hebben gekregen, Howard. We waren namelijk op zoek naar een track met een politieke lading. Naar aanleiding van het gesprek die we net gehad hebben, wilden wij een track draaien die een politieke lading heeft. En we hebben best wel wat opties binnengekregen, zie ik. Ik ga eventjes kijken wat er allemaal binnengekomen is. Ik zie dat Joris zegt Childish Gambino met This Is America.
1: Mooi nummer.
0: Heel hard. En die stuurt Jurgen ook door. Die zegt, hoi Howard en Serginho, ik zou graag van Childish Gambino horen This Is America. Het idee sowieso interessant, muzikaal, met ook een aantal politieke boodschappen over Black Lives Matter en wapenbezit die eigenlijk niet politiek zouden moeten zijn. Die stuurt Dead Press met Hip Hop. Maar I stuurt ook Moola B met Lockdown. En er is één track die we echt 3-4 keer hebben binnengekregen. En het is een track die onder andere doorgestuurd is door Rob. En Rob zegt, suggestie voor de playlist, Fight the Power van Public Enemy. Die wil hij graag horen. En ik zie dat die ook doorgestuurd is door, even kijken. Ja, het lijstje is zo lang dat ik gewoon heel moeilijk kan vinden waar alles staat. Maar Howard, jij benoemde deze track ook al gelijk, hè?
2: Ja, als het gaat over politiek gelaagde nummers. Ja, dit is wel een van de grootste hits die daar mee te maken heeft. Vroeg jaren 80, hip-hop was net wat het werd in het buitenland. Dus daarmee bedoel ik dat buiten Amerika ook groot werd.
0: Ja.
2: Public Enemy heeft toen samen met, ik geloof, Run DMC, LL Cool J en de Beastie Boys een legendarisch concert gegeven in de Jaap Edenbaan. En waar toen dit nummer gespeeld werd, de tent werd afgebroken.
0: Ja. Ja. Ik zie dat er ook een berichtje binnenkomt van Douglas. Die zegt, best political song ga ik toch voor Fight the Power van Public Enemy. Track met een hele goede message. Nou ja, ik denk dat we dan
2: let's do it.
0: Een keuze kunnen trekken. En dat is dan Public Enemy met Fight the Power. Ik wil je sowieso bedanken als je eventjes de moeite hebt genomen om een track door te sturen. Want dat wordt altijd zeer gewaardeerd. Dankjewel.
3: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: Cardi B en Bruno Mars met Please Me. Hey, Howie, ik zie dat er heel enthousiast gereageerd werd of wordt op dit moment op de track van Public Enemy, Fight the Power, die we net draaiden als de request van vandaag. En we krijgen net een berichtje binnen van Old School en die bevestigt net wat jij vertelde over die show in de Jaap Edehal. Old School zegt namelijk, die show in de Jaap Edehal was echt epic.
1: Met was legendarisch.
0: Met 4 emojis.
1: Ja, kijk, je moet je voorstellen, er was in die tijd nog nooit een hiphopconcert geweest van dat formaat.
0: En in die tijd is?
1: Mid-jaren 80, ja. Eind jaren 80. Je had wel wat incidenteel kleine dingetjes, maar nu waren er gewoon 4 grote namen. Public Enemy, LL Cool J, The Beastie Boys en Run DMC.
0: Op één avond
1: op één plek. Dat was crazy, maar dat betekent ook dat al die duizenden mensen die daar naartoe willen, moeten die kant op. En de Jaap Hedenbaan, dat is dus nu in Oost, hè, waar vroeger had je het Ajax-stadion daarnaast, de Meer. En het enige wat daar komt is tram 9. Dus tram 9 was helemaal met dit soort mensen. En
0: Hip-hop heads.
1: En dat hadden we nog nooit gezien in zoveel tegelijkertijd bij elkaar.
0: Ja.
1: Misschien een paar breakdancers en gasten op het Leidseplein of op het Museumplein. Je had misschien een paar breakdancers gezien op televisie. Misschien een vroege videoclip. Dat was het. En nu in één keer zie je een massa mensen die blijkbaar hetzelfde gevoel uitstraalden. En dat was, ja, dat was echt heel tof. Om daarbij te zijn.
0: Ja.
1: Want het was een nieuw iets. Het bestond daarvoor nog niet. En ook praktische dingen. Hè. Kijk, nu hebben we allemaal sound engineers die weten hoe ze hip-hop moeten mixen. Maar die waren er toen nog niet.
0: Nee.
1: Dus wat je kreeg is dat die jongens die in de rock scene bezig waren, die zeiden, ah joh, ik doe het wel. En die probeerden het. Maar die zijn van nature bang van bas. Die zijn gewend een beetje minder. Bij ons kon die bas wat zachter. Nee, die bas moet juist pompen. Want dat is dan hip-hop. Dus dat soort misverstanden, die waren er toen. En dat is langzaam in de loop van de tijd is dat doorontwikkeld. Tot nu heb je gewoon professionele hip-hop sound engineers. Mensen die weten hoe ze met zo'n grote tafel dat geluid goed moeten laten klinken. Maar dat was toen allemaal er nog niet.
0: Een mooie tijd.
1: Zeker.
0: En mooie herinneringen.
1: What a time to be alive.
0: En die herinneringen delen we met elkaar in de NPO Luister-app. Dat is super mooi om te zien.
1: Mm-hmm.
0: Morgen hebben we de D'Angelo special hier tijdens Bridge the Gap.
1: Ja.
0: Jij en Tante Wons die gaan tussen 4 en 6.
1: Heel veel aandacht aan hem besteden.
0: Heel veel aandacht aan hem besteden, want het is morgen een jaar geleden dat hij kwam te overlijden.
1: Ja.
0: En daarvoor hebben wij nog verhalen nodig.
1: Verhalen, anekdotes.
0: Dus ben je een keer bij een show van D'Angelo geweest? Heb jij een herinnering op een van zijn tracks? Wat het ook is, met betrekking tot D'Angelo, heb je een verhaal? Deel die dan met ons in de NPO Luister-app. Want al die verhalen willen we morgen gebruiken voor de uitzending. Dus deel die met ons. Het einde van de show is aangebroken. We gaan jou een hele fijne avond wensen. Morgen weer, 4 tot 6 hier op NPO Blend, Bridge the Gap. Howard, fijne avond.
1: Jij ook, dankjewel.
0: Zometeen vanaf 6 uur hier op NPO Blend. Non-stop muziek, dus blijf lekker luisteren. En geniet nog eventjes. Een hele fijne avond. Doei doei.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag van...

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
2: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
1: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
3: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
1: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
1: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
0: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
2: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
0: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
1: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
0: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
2: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
0: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Mixo. Blend. 11 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon en later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 2 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2